Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la
1: Connected naar Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

0: Het is 10:00.
1: Dan van harte goedenavond, beste luisteraar. Het is weer zondagavond en tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Martin Bergkleef en ik ben hier uw gastheer tot 12 uur vandaag. Dit programma is elke zondag van 10 tot 12 uur hier op uw mooie station. Your Daily Inspiration, Radio Shalom. Voor mensen die live willen streamen, die kunnen doen op www.shalomsuriname.com. Daar kunt u radio streamen en u kunt ook tv streamen. Zolang u internet hebt, dan gaat u naar www.shalomsuriname.com en daar kunt u kiezen voor radio of tv. Vandaag wil ik het zo'n beetje hebben over blijdschap. Wat is blijdschap? Ja, beste luisteraar. Blijdschap is meer dan een gevoel. Het is een van de vruchten van de geest. En dat kunt u lezen in Galaten 5 vers 22. Natuurlijk is er een verschil tussen blijdschap en vreugde en geluk. Geluk hangt af van de omstandigheden. Maar vreugde komt uit God en blijft zelfs in moeilijke tijden. Als we kijken in Psalm 16 vers 11. Daar staat er: bij u is overvloed van vreugde in uw rechterhand. In is eeuwig genot. Dus Psalm 16 vers 11. Bij u is overvloed van vreugde. In uw rechterhand is eeuwig genot. Blijdschap is een opdracht. Filippenzen 4 vers 4. Daar lezen we: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Dus dat is, Filippenzen is een brief van Paulus. En Paulus heeft dit geschreven. En we weten dat hij deze brief heeft geschreven toen hij in de gevangenis was. Dus zijn omstandigheden waren echt zwaar. Maar desondanks hij in de gevangenis zat, heeft hij zoveel brieven geschreven. Maar hij was, zijn vreugde was onwankelbaar. Dus blijdschap is dus niet een optioneel, maar is een levenshouding die God van ons vraagt. Maar u zult u afvragen, van waar komt die blijdschap dan vandaan? Het antwoord staat in Johannes 15 vers 11. Jezus zegt dat zijn woorden ons vreugde geeft en dat die vreugde volkomen zal zijn. Blijdschap komt uit Gods aanwezigheid. Psalm 21 vers 7. Verlossing, dat is Jesaja 61 vers 10. Gemeenschap met anderen, uit Handelingen 2 vers 46 en 47. Laten we nog eens gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 11 uur.
1: Ja, beste broer en zus. We gaan verder met dit mooie programma. Joris is mee op. Allemaal mooie muziek die u kreeg te horen. Die we hebben geselecteerd voor u. En ook bemoedigingen uit de Bijbel. Ja, ik heb het vandaag over blijdschap. Blijdschap in moeilijke tijden, beste broer en zus. Als u in deze tijd, als u in moeilijke tijden bent, dan is er meestal geen blijdschap. Maar Jacobus 1 vers 2 zegt, houd het enkel vreugde, mijn broeders, want u in allerlei verzoekingen valt. Dit klinkt vreemd, maar de Bijbel leert dat beproevingen ons geloof zuiveren en ons dichter bij God zal brengen. Laat ik een voorbeeld nemen van Paulus en Silas. Toen ze in de gevangenis zaten, ze waren geboeid met kettingen. En wat deden ze? Ze zongen lofliederen. Dat kunt u lezen in Handelingen 16 vers 25. Hun vreugde werd een getuigenis. Beste broer, beste zus. Dat zelf die gevangenisbewaarder, die cipier, tot geloof is gekomen. U mag dat stukje gaan lezen. Het staat in Handelingen 16 vers 25. Ja, Handelingen 16. Dat die gevangenisbewaarde tot geloof kwam. Dus laten we daaraan denken, beste luisteraar. Praktische stappen om blijdschap te bewaren, beste luisteraar, is dankbaarheid. Dat kunt u lezen in 1 Thessalonicense 5 vers 18. Dank in alles. Gebed, Filippenzen 4 vers 6 en 7, breng alles bij God. Vertrouwen, Jesaja 12 vers 2, God is mijn kracht en mijn psalm. Delen, Handelingen 20 vers 35, geven brengt vreugde, is een krachtbron die ons draagt door stormen. Die blijdschap die in ons is, die is ook een krachtbron. Maar de belangrijkste krachtbron is de Bijbel. Het woord heeft alle antwoorden op uw situaties, op uw vragen. De Bijbel is the manual of your life. Je weet wanneer je een koelkast koopt of een microwave koopt, zelf een telefoon koop, komt er altijd een boekje bij, een handleiding, om u te wijzen hoe u ermee moet omgaan. Dat is ook de Bijbel in ons leven. Blijdschap is een krachtbron die ons draagt door stormen heen. Het is geworteld in Christus. Niet in de omstandigheden, beste broer. Niet in de omstandigheden, beste zus. Beste luisteraar, kies vandaag om uw vreugde in de Heer te vinden. En laat die vreugde een getuigenis zijn voor de wereld. Laten we naar mijn zoek gaan luisteren en daar ben ik straks bij u terug.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

beste broer, beste zus. Ik ben er weer en zo zijn we zo zoetjes aangekomen aan het eind van dit programma voor vandaag. Ja, dit programma is elke zondag van 10 tot 12 uur hier op de radio via 94.5 FM, Radio Shalom. En nogmaals, voor de mensen die willen livestreamen, die kunnen dat doen via www.shalomsuriname.com. Op die website streamt u niet in, is radio niet alleen livestream te volgen, maar ook de tv. Ook willen wij graag weten, als u TV Shalom kunt ontvangen in uw huiskamer, TV. Is dat nog niet mogelijk, maak u dan even contact met ons. Dan kunnen we u proberen te helpen. Dat is op kanaal 31.2578. Eigenlijk moet het 31.1 zijn. Maar dat wordt nog in orde gemaakt. Voordat ik ga afsluiten, wil ik u nog bemoedigen dat blijdschap een krachtbron is die ons draagt door de stormen in ons leven. Omdat blijdschap geworteld is in Christus, niet in die omstandigheden. Dus kiest u vandaag nog ervoor om uw vreugde in de Heer te vinden en laat die vreugde uw getuigenis zijn voor de wereld. Laten we afsluiten met gebed. Hemelse Vader, wij danken u voor de vreugde die u ons geeft. De vreugde die niet afhankelijk is van omstandigheden, maar geworteld is in uw liefde en genade. Heer Jezus, u hebt gezegd dat uw vreugde in ons zal zijn en dat onze vreugde volkomen zal worden. Help ons om die vreugde vast te houden, ook wanneer het leven moeilijk is. O Heilige Geest, vul ons opnieuw met uw kracht, zodat wij dankbaar blijven in alles, vertrouwen op uw leiding en blijdschap verspreiden naar de mensen om ons heen. Laat onze vreugde een getuigenis zijn dat anderen naar u trekt, want in uw aanwezigheid is overvloed van vreugde en eeuwig genot. In Jezus' naam bidden we dit alles. Amen. Mijn naam is Maarten Bergkleef. Ik was uw gastheer hier van 10 tot 12 uur. En zo de Heer ons weer leidt, hoort u mij dan weer komende zondag op dit mooie station Radio Shalom 94.5 FM. Mijn naam is Maarten Bergkleef en u hoort mij weer komende zondag. Bye bye en tot volgende week.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Vader, Baren, Vader, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs. Dank u voor wie u bent. U bent machtig, groot en zeer te prijzen. Ik kom voor uw genade troon met Gods volk, uw kinderen, uw zonen en dochters. Ja, Vader, dank u wel. Het is een eer om een kind van u te zijn. Ja, Vader, u hebt ons bekleed met een priesterkoningschap. Ja, Heer, we zijn apart gezet. Ja, we zijn personen die het verschil moeten uitmaken in deze wereld, Heer. En ook in deze natie, mijn God, ziet u graag dat wij ons gedragen tot eer en glorie van uw naam, mijn God. Jezus Christus, u was op deze aarde als mens en u bent voor ons een voorbeeld geweest. In liefde, in vrede en in harmonie. Dat is uw gezindheid geweest. En dit wilt u ons ook geven. U hebt ons begiftigd met al deze kenmerken, met al deze eigenschappen. En we moeten ons erin beoefenen om als zodanig ons te gedragen. Elke dag, in ons dagelijks leven. Wat u wil, wat u graag wil zien. En waarin wij ons moeten beijveren, is de eenheid onder elkaar. Ja, Heer, we moeten als kinderen Gods het voorbeeld zijn en het voorbeeld blijven geven naar elkaar toe en naar buiten, wat met rijkhalsend verlangen kijkt de gemeenschap uit naar de verrichtingen van de kinderen Gods. Het openbaar worden van de kinderen Gods in gedrag, in praten. Vader, help ons om dit alles, om al deze eigenschappen te behouden, te koesteren en als zodanig te wandelen. Want u hebt in ons geplaatst het licht. Wij zijn het zout der aarde. Het bederf moet tegengaan. En daarin moeten we ons beijveren. En als wij ons beijveren om die eenheid te bevorderen en er alles aan te doen om het voorbeeld te zijn in deze natie, dan zult u, Vader, uw helpende hand laten zien in Suriname. Want Suriname heeft Jezus nodig. En hij heeft ons ook deze boodschap gegeven. Om het te verspreiden. Ja, de boodschap van hoop en heil. En zoals u hebt gezegd. U weet wat u koestert voor dit land. Vrede, maar geen onheil. Ja, om dit land een hoopvolle toekomst te geven. Ja, Vader, en we willen als kinderen Gods ons ook daarin beijveren. Dank u wel, o Vader, voor uw liefde en uw trouw, uw steeds toont. Vader, we willen dicht bij u blijven, omdat wij de gezindheid van Jezus Christus willen behouden en ook daar naar buiten demonstreren. Want wij zijn uw ambassadeurs in deze natie. We willen ook als zodanig gedragen, want we zijn apart gezet. Ja, Heer, hij moet aan ons zien dat we kinderen God zijn. In harmonie, in eenheid, mijn God, Heer. Dank u wel, o Heer, dat we deel mogen uitmaken voor de veranderingen die zich moeten voordoen in dit land. En als kinderen Gods willen wij als zodanig de mensen vertellen dat er hoop is. Hoop in dit land. Hoop in Suriname. Dank u wel, lieve Vader, Heer, voor wie u bent. Gaat u gang in deze tijd, mijn God, Heer. Vader, laat zien dat u Heer bent. Laat zien, mijn God, Heer, dat u, Vader, alle macht hebt in de hemel en op aarde. En we willen het ook demonstreren in ons gedrag. Naar elkaar toe. In ons gedrag. In ons praten. Dank u wel, o Heer, dat u ons steeds weer erop wees. Dat we liefde moeten tonen naar elkaar toe. Dat we liefde moeten laten zien die niet van de wereld is, maar van u en u alleen. Dank u wel, lieve Vader, Heer. U bent niet veranderd. U bent gisteren, hier en tot in alle eeuwigheid, dezelfde. En dat willen we ook laten zien, waar we ook zijn, gelegen of ongelegen. Willen wij uw naam groot maken. Willen wij laten zien wie u bent. U bent een God van liefde. Ja, mijn God, Heer. En we zullen ons steeds blijven beijveren. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te bewaren naar elkaar toe. Onder welke omstandigheden dan ook. Ook komt de vijand ertussen. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te behouden naar elkaar toe. Want wij zijn kinderen Gods. Niet zoals de wereld, maar zoals u ons hebt ingegeven. Door liefde, door trouw en harmonie. Dank u wel, Koning Jezus. U bent God van liefde en u hebt het getoond voor ons. En we zullen u blijven volgen tot in lengte van dagen. Alle eer, alle lof en prijs kom u toe. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde. En waarom allemaal aan blessen, Odi, in een ding, hoe Masra is de Christus. Luisteraars, God zegen. Mijn naam is Waxam Yoshua en middelijk apostel naar Temple of Grace Ministries. We zijn gevestigd aan de Menkendam. Voorheen een kerkje dus bij Abaneng voor God of Genade. En nu is Abaneng voor Temple of Grace. En ik ben de Heer dankbaar dat ik vandaag weer tot u mag praten. En ik ga tak abra a briwi libi. Mikwi begi, Vader in de hemel, met dat ik grand tanje van u dus dat u mag dragen, een woord is op u aan u. Samen actie papa naar uw genade, abra woord missie. Met alle sansa wisa taki, kom op voor u, mikwi tak door uw geest, en dat woord doe dat we samen naar aan het eind dat voor troep kinkie is aden al die sma, bakate de een woord missie. In Jezus naam, amen. Geliefde tje, in haar programma disi, en mi wan putak abra yu nanga yu abra geloof en is op met de context gelijk in Lucas hoofdstuk 18 vers 8 daar staat geschreven: doch als de zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Dit is juist de vraag die Jezus stelt. Niet dat hij zo twijfelt na dat heeft bribi sma of deet of sma dan aan niveau bribi sang we lees dat we want dat vooral dus als u zeg maar het zou lezen vanaf Lucas 18 vers 1 tot 7 daar zien we een verhaal voor een weduwe dan een onrechtvaardige rechter dat bribi had dekatees een vrouw dus bij abi hoe we kan go telkens en Jezus stelt een vraag na einde van gelijkenis die zie, dat if de akona grondtapu au feni asod bribidis ede. Niet dat hij twijfelt, lek van betakikba, maar wel hebben we gezien, en Jezus had het zelf voorspeld, dat in de laatste die, in haar eindtijd, dat a geloof osaka, a lobby gigado osaka, a vastvalt bis my ego om na nga makandra osaka in Matthäus 24 ook toe, at ek abra al lobby die overkill, alasani osaka gwe, in the last day. Maar toch we see dat die gado tata, a abi bribi, en a do alasani sa abekang, dat we beka a bribi, kona bribi, en hori a bribi. Geliefde, terwijl ek abra geloof, dat in die aserie die zie, mi wantaki abra de drie punten die zie, abra geloof. Geloof, temi Lucasan die zie, dan meer je dat geloof, je kon na bribi, fu kan je jere, te je jere, dan moet je toetsen, ja. Je jere wansani, je gaat het toetsen, en als het je bevalt, dan gaat u in actie moeten komen. U gaat het moeten doen. Dus horen, toetsen en doen. Iedereen maar die ebribi, omdat je brief was aan je, omdat je jere was aan je, of je schrift ervaar was aan je. Dan weet ik dat je brieven in Christus, dan weet ik dat je een reddingsgeloof, ja? Een reddingsgeloof, saving faith. En dat lees we in Romeinen 10, vers 17. Romeinen 10, vers 17. Een tekst is hier. Het dag geliefde Abraham, reddingsgeloof. En als predikante, al lekisma die preekje Jezus Christus, we hebben voor preekje Abraham, reddingsgeloof. Een tekst in Romeinen 10, vers 17. Daar staat geschreven, ja, ik heb het. Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Abribi, a geloof, disi, a reddingsgeloof, Ik ondoor te jujere a woordu voor Christus Jezus. En daarom ik lek preki man, sa omdu, preki a reddingsgeloof. Preki a geloof abra Jezus Christus. En tis ma jere dat hij, no one voor de jere, maar de she dat hij, sorry, dat dens ma, ik tot bekering, dat de het draaiden libi. Ja? I abi ook toe, het het drie soort passie voor brivi. En dat hij natuurlijk een tijdelijk geloof. We hebben een tijdelijk geloof. We hebben een intellectueel geloof. En een wonder geloof. Je hebt mensen die speciaal komen naar de kerk, naar de diensten. Vooral hebben we genezing, bevrijdingsdiensten. Zij komen voor een wonder. Zij komen voor een wonder. En het moment dat ze het hebben ontvangen, dat in een schiedesma dat moro. Dat we hebben een wonder geloof. Men komt gewoon voor een wonder. En ja, niet dat het slecht is, maar je ziet abribief den bij de gerechtse zotap, a wonder. En dat we go baka, fukantaki, abra, a tijdelijk geloof. Je hebt mensen die tijdelijk geloven, omdat ze in een situatie zijn, je ziet den van de emek moeite naar gado, de die one situatie, de wanneer oplossing voor een situatie, de emek moeite naar gado, en baka wan pisten te a situatie los op, je ziet van abribief de saka. Het geloof was bij hun tijdelijk. We denken aan intellectueel geloof. Laat mij doen denken aan de prosperity, de welvaartpredikingen. Ja? Welvaartpredikingen. Intellectueel geloof zijn mensen die geloven in een rijkdom. Dat, if me up so many, ja, if me je pisma, if me up money me je pisma, dan ben ik gered, dan is hij, dan dat is. Maar geliefde, u moet het weten dat hij de eigen Abraham in Christus Jezus, die kan worden gered die a half uur, dat is het geen tijdelijk geloof, het is geen wondergeloof die u gaat redden, het is geen intellectueel geloof die u gaat redden, maar het geloof in Christus Jezus, in Bribi na in Christus Jezus. En als christen, if one win a grond tapu die mas Jezus Christus, of kom je dat even een winstra dan kondre Jezus Christus, dat ontbreek je een woord voor God, ontbreek je een zuiver woord, ontbreek je een woord voor God, en sana een woord voor God, te even gaan moro verstaan en zie, kom er ook als mee, een woord voor God, dat omzaptak een woord voor God, dat na God in ati, een woord voor God, na God in karakter, een woord voor God, na God in beeld. En a ati fu gado, we see in Johannes 3, vers 16, dat gado no want dat no one sma mus golasi, maar alles ma mus feni a libi fu teigo. En u moet weten dat wij kunnen het woord van God prediken op twee manieren. En a want de festival kan preken a woord of gado, door te vertellen, leksame dujaso, door te vertellen wie Jezus is, wat hij allemaal gedaan heeft, en wat hij van plan is met de mensheid. We moeten Gods woord prediken. Maar ja, voor preken God woord toe, bestudeer God woord toe. De Heilige Geest zelf moet spreken God woord toe, die je lekker aan preken, man. Je nog op een gewoon en je leest de Bijbel en het staat daar geschreven. Dat de wam de passie ook toe, dat hij voor een vals leren, ik kom in die asking masra. Voor een vals leren, ik kom in de gemeente. Omdat we go bestuderen een woord toe naar onze menselijke gedachten. We go bestuderen een woord toe naar onze intellectuele kennis. En dat is het jouw gevaren voor een bedoeling voor een woord of God. Maar if we begrijpen een woord of God, we hebben een santa van nodig. Want hij is het die ons legt uit en die ons zorgt wie zijn schrift daarbij. En toen we preken een woord toe dat hij geleid door een geest van God. Dat in die astele naprediker, de Heilige Geest dus, dat als een mit nangasma, als een merisma ati, en desma dat is een draaide libi. Dus nogmaals, toevassing, we kan preken aan woord of God. Eén, we kan taki door te praten, ja, wat ik hier doe nu, door te praten, maar ook toe door te handelen, onze daden. Onze daden, die samek is machine, dat werkelijk. Wij zijn anders, wij zijn apart. De dingen wat wij doen, de dingen waarmee wij ons bezighouden. En in Sabi, kijk, als ik de vraag zou stellen, wat is belangrijk te hebben als mens? Soms je vraagt, als je ogen hebt, of je mond, of je neus, of je oren, de vijf zintuigen, Maar in de context waarmee we bezig zijn, dat je ziet dat een yesi belangrijk. Want we preek je woord of God, als maar een jere na een yesi, als maar een jere, want na je yesi, je kan jere, je neemt op in je praxerie, en dat je doet dat je, dan je toets, en dat je toets, dat wat goed voor jou is, dat je horen. Eigenlijk een woord of God, soms is het niet gelijk, dat je kan passen toe in je Libi, wat je daar hebt gehoord op dat moment, kan de ander relevant geven. Maar op het woord van God geliefd, ik kan denken dat je een heel woord van God moet gaan afvangen voor kan vinden aan Libi tegen. Dus misschien nog gebruiken nu, want ik kom bij jou te gebruiken. En daarom heb je ook gehoord, dat is belangrijk. A yesi, dat is belangrijk. Want door a yesi, je kan hier. Daarom heb ik mijn begge God tide. Opo you yesi. We beggen in een naam voor Jezus Christus dat vanuit apresdisi permisdom etaki me spreek genezing abra you yesi. Kan de ibe pijn, misschien had u pijn aan de oren, kan de wiki na een pijn of kan de one think about one pijn then na you yesi. In de naam van Jezus Christus me bestraf apendisi en dat je herstel nou na a yesi. In een naam voor Jezus Christus. Iedere vorm voor oorpijn of verstopte oor in de naam van Jezus Christus. Met op een verstopping die zie in Jezus ding en je herstel. En met begin ook dat iedere je yes in de betapu kan je in een manier voor Godo moro, in een manier moro pas ding voor Godo. Iedere geestelijk verstopte oor met op een nou in Jezus ding en je herstel in Jezus naam. Geliefde, a word of God, wanneer wij praten over geloof, dat a word of God is iets wat wij moeten horen. Maar if u jaren aan moest mopo voor one pressie, en des mappe aan moest mopo aan mopo uit den preekie man voor God, daarom ik mijn bemoeder alle collega preekie man, laten wij prediken het zuiver woord, het woord van Christus Jezus, want dat die one katharisma komt tot bekering. Ze zullen het horen wanneer we hebben gepredikt, maar daarnaast dat we hebben een taak om te doen, want wij moeten we moeten die aanzet om te doen wat wij zelf gelezen hebben, om te doen handel overeenkomstig het woord van God en dat ook te kamoro charisma konabribi. Ja, en soms missen we. Ja, we moeten eerlijk toegeven. Soms missen we, maar in all of the same God altijd wani jepiwi. God altijd elana anu giwi fukan jepiwi. En daarom heb ik me bemoedig je te de manting. Dat kan de ibe de fara voor a word of God. Kon crossbay na a word of God. Want te kon crossbay na a word of God. Dan yo shi, yo yere, yo verstand. En yo sa precies fa impasen to na in yo libi. Geliefde, me God bless you na de word to disi. En me bribi dat tamara manting. Misa de baka na yo. In a programma disi en we sago moro para. God zegen je. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected, alase.
4: Connected na Oso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
5: Keeping you in touch.
4: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde. Onze thema van vandaag is een heilige kus. Wat het echt betekent. Is Rhapsody time? En u zegt reality time. Halleluja. Onze thematekst is gehaald uit Romeinen 16 vers 16. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeente van Christus groeten u. Halleluja. Toen de apostel Paulus schreef, groet elkaar met een heilige kus, introduceerde hij geen ritueel. Nee, hij sprak over de oprechtheid van relaties tussen Gods volk. Halleluja. Om dit te begrijpen, geliefde, moet u verder kijken dan de oppervlakte. In die tijd was een kus een gebruikelijke vorm van begroeting. Maar Paulus voegde er een voorwaarde aan toe, heilig. Dat komt omdat niet elke uiting van genegenheid oprecht is. Halleluja. Geliefde, dat komt omdat niet elke uiting van genegenheid oprecht is. Houd dit vast, geliefde. De Heere Jezus zelf benadrukte dit toen Judas hem kwam verraden. De Bijbel zegt, en terstond kwam hij naar Jezus toe en zei, wees gegroet. Meester, en hij kuste hem. En Jezus zei tegen hem, vriend, waarom ben je gekomen? Toen kwamen zij en grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Matthäus 26, vers 49 en 50. U mag dit zelf lezen. Judas, kus was niet oprecht. Judas' kus was niet oprecht, geliefde. Hij verborg verraad. Lees het verslag van Lucas. Lucas 22, vers 47 en 48 zegt, en terwijl hij nog sprak, zie een menigte kwam. Judas, een van de twaalf, ging voor hen uit en naderde Jezus om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, verraadt u de zoon van de mens met een kus? Halleluja. Geliefde, dit is de context voor Paulus' instructie. Hij benadrukte oprechtheid, loyaliteit en waarheid in uw uitingen naar elkaar. Toon geen genegenheid naar buiten toe, geliefde. Terwijl u innerlijk haat en tegenstrijdigheid gedachten koestert. Toon oprechte liefde, lieve mensen. Wees eerlijk en oprecht. De Bijbel zegt, laat de liefde oprecht zijn. Romeinen 12, vers 9. Laat uw liefde geen verborgen bedoelingen hebben, lieve mensen. Dit gaat verder dan fysieke gebaren. Het gaat over uw hele gedrag. Hoe u groet, hoe u met anderen omgaat. Hoe u reageert op anderen in het lichaam van Christus. Er mag geen hypocrisie zijn, lieve mensen. Lieve broeders en zusters. Nee, het mag niet. Als Gods volk bent u geroepen. U bent geroepen tot een hogere levensstandaard en een betere relatie. Niet gebaseerd op wantrouwen of bedrog, nee. Maar op oprechtheid en waarheid. U zegt niet het ene en bedoelt het andere. U handelt niet op de ene manier en denkt het ander. Nee, uw leven moet consistent zijn. Uw hart, uw woorden en uw gedachten, uw daden moeten in overeenstemming zijn, geliefde broeders en zusters. Ook moet u wijsheid betrachten. De tijden zijn veranderd en uitingen kunnen per cultuur verschillen. Wat telt is niet de vorm, maar de geest erachter. Uw motief, oprechte liefde, uitgedrukt met zuiverheid en discretie. Dus, lieve broeders en zusters, wanneer u liefde en genegenheid aan een ander toont, laat het dan echt zijn. Laat het oprecht zijn. Laat het de liefde van Christus in uw hart weerspiegelen. Dat maakt het heilig, geliefde. Dat maakt het heilig. Dat maakt uw handelingen heilig. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader,
Ik dank u voor de liefde van Christus in mijn hart. Ik wandel in oprechtheid, waarheid en ware genegenheid jegens anderen. Mijn woorden en daden zijn consistent en weerspiegelen Gods natuur in mij. Ik toon goddelijke liefde met zuiverheid en wijsheid in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen, halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen met deze bijzondere rhapsody. Yes, het is heel erg bijzonder, geliefde, omdat het belangrijk is om te weten wat men bedoelt met heilige kust. Halleluja. Geliefde, als u de rhapsody van vandaag opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons de thema van de dag opsturen en dat is een heilige kust. Wat het echt betekent. Halleluja. Wat een mooie interpretatie. Laat de liefde van Christus in uw hart weerspiegelen. Uw oprechtheid naar een ander kind van God. Want dat maakt het heilig. Halleluja. Geliefde, bedankt nogmaals voor het willen meedoen vandaag. Ik wil u vragen, als u met ons samen bij Heer wil loven en prijzen, bent u waard welkom aan de Ringweg Noord 110. En de rhapsody van de realiteiten, de thema mag u opsturen naar het nummer 8646446. En ik ben Michelle Astende van Christ Embassy Suriname. Ik groet u, ik hou van u, wees te lief voor uzelf en ook voor de anderen. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Mevarichecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Nisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 31 augustus 2026. Jacob deed een gelofte aan God. Van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Jacob deed een gelofte aan God. Van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Genesis 28, vers 22. Het leerwoord. God heeft de blijmoedige gever lief. God heeft de blijmoedige gever lief. 2 Korinthe 9, vers 7. Het gezang.

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer midden in de acte, joh. Als maar denk je naar niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Happy Kids, met de vertelling van deze week gaan we terug in de tijd, in Paramaribo. Het is een waar gebeurd verhaal. Dit verhaal speelde zich af in de tijd toen de zendelingen hier kwamen vanuit Duitsland. Een land dat ligt naast Nederland. Er kwamen zendelingen naar Suriname om de mensen hier te vertellen over Jezus Christus. Zendelingen zijn dus mensen die speciaal uitgaan om te vertellen over Jezus Christus. Je kan zendeling zijn in eigen land, maar je kan ook je eigen land verlaten, weggaan uit je land, om in een onbekend land dit te doen. De zendelingen die vanuit Duitsland hier in Suriname kwamen, zijn dan ook bekend als de mensen van de evangelische broedergemeente. Ze vertelden niet alleen over Jezus Christus, maar bouwden ook kerken en scholen. Mooie kerken zijn het hoor. Misschien kan je mama of papa vragen om je deze mooie kerken te laten zien. Of misschien zit je ook op een EBG-school. Nou? Dat zou ik zelf heel leuk vinden. Nog mooier is het als je ook een kerk naast je school hebt. En in die kerken zongen de mensen mooie kerkliederen. Maar nu ook hoor. Zo ken ik de Sarongkerk, de Russevredekerk, de Wanka-kerk, de Noordstadskerk, Grote Stadskerk, noem maar op. Maar ook in de districten heb je ze ook hoor. Mooie, grote, hoge, houten gebouwen. Maar heb ik iets? Wacht even, ik hoor iemand zingen.

Hoe heb ik het? Het is toch mooi? Die zuster, die zag ik net in de verte, maar ze liep langs en ik hoorde haar zingen. Hopelijk loopt die zuster morgen weer even langs, hè? Heb ik iets? Dan kunnen we weer luisteren. Laten we dat hopen. Maar zullen we bidden voordat we verder gaan aan de vertelling? Vader in de hemel, dank u wel voor alle happy kids die op dit moment naar de radio luisteren. Niet alleen de happy kids, maar ook alle luisteraars. Zeg ons allen vandaag ook weer, Vader. Help ons vandaag ook weer met alles waarmee we vandaag bezig zullen zijn. En dat wij, uw Vader, hiermee blij zullen maken. Amen. Happy kids, de vertelling van vandaag begint bij de voorzaal van een zendeling, in het huis van de zendeling. Daar zat de vrouw van de zendeling een mooi kleed aan het maken, met naald en mooi gekleurde garen. Borduren noemt men dat. Naast haar stond het meisje van de mevrouw, een dienstmeisje. Een dienstmeisje is een jonge mevrouw die werkt voor iemand die hulp nodig heeft in het huis. Ze helpt met koken of kleren wassen, maar soms let ze ook op de kinderen. Dienstmeisjes noemen we tegenwoordig hulp in de huishouding. Of interieurverzorgers, als ze op de kinderen zal letten, dan heet ze dan de kinderoppas. Wel, vandaag heb ik iets, heeft het dienstmeisje een tori welke ze aan mevrouw wil vertellen. Mevrouw, zei het dienstmeisje tegen haar, ik hou toch van ondeugende en stoute kinderen. Kent u die kleine doffie, die doffie van Bertha? Wie zegt mevrouw? Kleine doffie van Bertha? Doffie? Ja, mevrouw, doffie van Bertha. Oh, oké. Hij is 9 jaar, maar hij is zo ondeugend dat iedereen in Paramaribo hem kent. Hij is populair, hè? Nee, mevrouw, hij is berucht. Zo noem je iemand die bekend is in het slecht doen. Hij kan vreselijk liegen, slechte dingen zeggen, vuile taal uitschreeuwen en vechten. Niemand wil iets met hem te maken hebben. Niemand wil met hem spelen. Hij springt hier en daar, hij rent van links naar rechts. Boy, mevrouw, als je naar hem kijkt, word je draaierig. Naar school? Naar school gaan, mevrouw? Dat gaat hij ook niet. Geen schoolmeester wil hem daar hebben. Mevrouw keek het dienstmeisje ernstig aan en zei, als dat zo is, dan wil ik dat ventje wel leren kennen. Zo'n jongen mogen we niet laten rondlopen, toch? We moeten hem helpen. Maar het dienstmeisje zei, mevrouw, liever gaat u niet hoor. Want zijn moeder, ik zeg u, mevrouw, is zo slecht dat u haar nooit meer zal willen bezoeken. Toen zei mevrouw, zou die jongen bij me kunnen brengen? Dan kan ik hem tenminste zien. Misschien kan ik iets voor hem doen. Het dienstmeisje schudde haar hoofd en liep uit de kamer. Ai boy, hoe kan mevrouw zoiets doen? Wel, ik heb haar gewaarschuwd, ik heb haar gezegd. Als er problemen komen, moet ze het zelf maar weten. Zo sprak ze heel zachtjes tegen haarzelf, heb ik iets. Weet u, zo mopperend. Maar mevrouw had het gehoord, hoor. Maar ze kon haar niet zo goed verstaan. Zeg je wat muziek? Vroeg mevrouw luid tegen het dienstmeisje. Nee, mevrouw, ik zing een liedje. Oké, zei mevrouw. Ik ben blij wanneer je vrolijk bent. Ja, mevrouw, antwoordde muziek terug. De vrouw van de zendeling is echt benieuwd naar de kleine doffie. Weet jullie, happy kids? In de Bijbel komt er een vers voor. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Daarover ging het lied ook aan het begin van de vertelling, Happy Kids. Ja, en ook aan het eind zullen jullie daar ook nog naar luisteren.
happy kids. In the Bible, lees we ook dat de Heere Jezus mensen hielp. Zo hielp Jezus bij het feest om meer wijn te maken. Dat was het eerste wonder, happy kids, dat Jezus op aarde deed. Jezus maakte mensen weer beter. Zelf doden kon hij weer tot leven roepen. Maar kennen jullie het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Die hielp ook de man die door rovers aangevallen was. Die man was zodanig geslagen door rovers dat hij niet verder kon. En de barmhartige Samaritaan, die had medelijden met hem. En bracht hem naar een herberg daar waar de Samaritaan de man achterliet. En hij betaalde zelf voor het verzorgen van die man. En hij zei aan de mensen van de herberg dat als ze meer geld nodig hadden, dat hij terug zou komen om dat te betalen. Misschien wordt deze vrouw van de zendeling als een barmhartige Samaritane. Happy kids? Laten we dat hopen. We hebben dus gehoord dat de vrouw van de zendeling haar dienstmeisje had gevraagd om toffee voor haar te brengen. Zal het dienstmeisje dat ook doen, happy kids? Luister dan morgen weer en vertel aan de vriendjes en vriendinnen om ook mee te luisteren. En vergeet jullie niet, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Laten we luisteren naar morgen, naar het vervolg van het verhaal. Bye bye, happy kids!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus heb je het gekocht, Mala? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere. Dofi dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na a new merit. En een verfi disi. G.U. Na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23. We go the extra mile.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw, keeping us in touch.
8: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry door Shadow.

0: Open your eyes.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Let the fire fall.
7: World Revival Fire Conference. Ben Arthur Dissels van gemeenteheid Zuideraarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed, in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
8: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde, en baru allemaal en bless odi in een ding voor Masraïs de Christus. Luisteraars, God zegen. Mijn naam is Waxam Yoshua en middelijk apostel naar Temple of Grace Ministries. We zijn gevestigd aan de Menkendam. Voorheen een kerk is bij Abaneng voor Gado Genade. En nu is Abaneng voor Temple of Grace. En ik ben heel dankbaar dat ik vandaag weer tot u mag praten. En ik ga tak abra a briwi libi. Mikwi begi. Vader in de hemel, met een grand tanje van juridisch dat u mag dragen. Een woord is op u aan. Ik wil u bedanken voor uw genade, Abra Wortwisi. Ik wil alles aan uw taki, kom op voor u. Ik wil u door uw geest. En het woord dat u samit, dan aan het einde dat u terug kan kiezen, dan aan het einde van uw Wortwisi. In Jezus' naam. Amen. Geliefde in het programma, DC. En ik wil u bedanken voor uw Abra geloof. En je zat met de context gelijk in Lucas hoofdstuk 18, vers 8. Daar staat geschreven, doch als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Dit is juist de vraag die Jezus stelt. Niet dat hij zo twijfelt na dat hij bribi sma of deed, of sma dan aan niveau bribi zang, we lees dat hij. Want dat verhaal is, als u het zou lezen vanaf Lucas hoofdstuk 18, sorry, Lucas hoofdstuk 18 vers 1 tot 7, daar zien we een verhaal voor een weduwe naar een onrechtvaardige rechter. Een bribi, een decatese, een vrouw die is bij Abi, hoe kan go telkens. En Jezus stelt een vraag naar het einde van gelijkenis die zie. Dat if de akona grond tapu au feni asod bribidis ede. Niet dat hij twijfelt, lek van betakikba. Maar wel hebben we gezien, en Jezus had zelf voorspeld, dat in de laatste die, in haar eindtijd, dat a geloof osaka. A lobby gigado osaka. A vastvaldibis ma ego om nanga makandra osaka. In Matthäus 24 ook toe. Dat ik abra al lobby die overkill. Alasani osakagwe. In de laatste day. Maar toch we zien dat die gado tata. A abi bribi. En a do alasani sa abekang. Dat we beka ab bribi. Kon ab bribi. En hori ab bribi. Geliefde. Terwijl ik abra geloof. Dat in die aseri die zie. Mi wantaki abra. De drie punten die ze abra geloof. Geloof, temi Lucas aan die ze. Dan meer je dat geloof. Je komt naar Bribi. Hoe kan je jere? Te je jere, dan moet je toetsen. Ja? Je jere wansan je, je gaat het toetsen. En als het je bevalt, dan gaat je in actie moeten komen. Je gaat het moeten doen. Dus horen, toetsen en doen. Everyone's ma die ebribi, omdat je brief was aan je, omdat je jere was aan je, of je schrift ervaar als aan je. Dan weet ik abra a bribi na in Christus, dan weet ik dat abra a reddingsgeloof, ja? A reddingsgeloof, saving faith. En dat lees we in Romeinen 10, vers 17. Romeinen 10, vers 17, a tekst die hier, het tak geliefde abra a reddingsgeloof. En als predikante, al lekker sma die een preekje Jezus Christus, we hebben voor preekje Abraham reddingsgeloof. A tekstakje in Romeinen 10, vers 17, daar staat geschreven, ja, ik heb het. Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Abribi, a geloof, dus a reddingsgeloof. Ik kon door te jujere a woord voor Christus Jezus. En daarom ik het preekie man, zou om doen, om preekie aan reddingsgeloof. Om preekie aan geloof aan Jezus Christus. En het is maar jere dat hij, no one voor de jere, maar de she dat hij, sorry, dat deze man, ik word tot bekering, dat hij het draaien liefde. Ja? Ik heb ook toe, het is drie soort passie voor brieven. En dat hij natuurlijk een tijdelijk geloof. We hebben een tijdelijk geloof. We hebben een intellectueel geloof en een wonder geloof. Je hebt mensen die speciaal komen naar de kerk, naar de diensten. Vooral hebben we genezing, bevrijdingsdiensten. Zij komen voor een wonder. Zij komen voor een wonder. En het moment dat ze het hebben ontvangen, dat in een schiedesma dat moro. Dat we hebben een wonder geloof. Men komt gewoon voor een wonder. En ja, niet dat het slecht is, maar je ziet een brief bij de gerechtse soort op, een wonder. En dat we go bakken voor Kantaki, abra a tijdelijk geloof. Je hebt mensen die tijdelijk geloven. Omdat ze in een situatie zijn, je ziet denk van de met moeite naar een gado. De die een situatie, de wanneer oplossing voor een situatie. De met moeite naar een gado. En bakken wat pisten, de situatie los op, je ziet van abribief de saka. Het geloof was bij hun tijdelijk. We dat abra intellectueel geloof. Laat mij doen denken aan. De prosperity, welvaartpredikingen, ja? Welvaartpredikingen, intellectueel geloof, zijn mensen die geloven in een rijkdom, dat, if me up so many, ja, if me je pisma, if me up money me je pisma, dan ben ik gered, dan is hij, dan dat is. Maar geliefde, je moet het weten, dat hij, de eigen abra abribi in Christus Jezus, die kan de woorden gered die a helle vuur. Dan is het geen tijdelijk geloof. Het is geen wondergeloof die u gaat redden. Het is geen intellectueel geloof die u gaat redden. Maar het geloof in Christus Jezus. In brieven naar in Christus Jezus. En als christen, if one win a grond tapu, die mas Jezus Christus. Of kom je dat, if one wins ran aan kondre, die Jezus Christus. Dan ontbreek je een woord voor God. Ontbreek je een zuiver woord. Ontbreek je een woord voor God. En sana a word of God, te if we can more understand and she come across me, a word of God, da saptak a word of God that na God in ati. A word of God na God in character. A word of God na God in build. And a ati for God, we see in Johannes 3, verse 16, that God no one that no one's ma must go lasi, ma alas ma must feni a libi fu teigo. En u moet weten dat wij kunnen het woord van God prediken op twee manieren. En een wonder festival kan preken het woord van God door te vertellen. Lexame Dujaso, door te vertellen wie Jezus is, wat hij allemaal gedaan heeft. En wat hij van plan is met de mensen. We moeten Gods woord prediken. Maar ja, voor preken God het woord om bestudeer God het woord toe. De Heilige Geest zelf moet spreken God het woord toe. Giju, lek wan preken man. Je nog op een gewoon en je leest de Bijbel en je staat daar geschreven. Dat de wam de fasie ook toe dat hij voor een vals leer ik kom in die askink masra. Voor een vals leer ik kom in de gemeente. Omdat we go bestuderen een woord toe naar onze menselijke gedachten. We go bestuderen een woord toe naar onze intellectuele kennis. En dat is het jouw gevaren voor een bedoeling voor een woord of God. Maar if we begrijpt een woord of God. We hebben een santa van nodig, want hij is het die ons legt uit en die ons zorgt wie zijn schrift daarbij. En toen we preken een woord dat hij geleid door een geest voor God, dat in die stille naprediker, de Heilige Geest dus, dat als een mitnangasma, als een merisma at hij, en desma dat is een draaide liefde. Dus nogmaals, toevallig we kan preken een woord van God. Eén, we kan taki door te praten, ja, wat ik hier doe nu, door te praten, maar ook door te handelen. Onze daden. Onze daden, die samen is machine, daadwerkelijk, wij zijn anders, wij zijn apart. De dingen wat wij doen, de dingen waarmee wij ons bezighouden. En in Sabi, kijk, als ik de vraag zou stellen, wat is belangrijk te hebben als mens? Soms je afvraagt, hey, als je ogen hebt, of je mond, of je neus, of je oren, de vijf zintuigen. Maar in de context waarmee we bezig zijn, dat je ziet dat een yesie belangrijk. Want te we preki a word of God, asma egiere na eyesi, asma egiere, want nanga yu yesi yu kayere, je neme op in yu prakseri, en dat te do dati, dan je toets, en dat te toets, dat wat goed voor jou is, dat je horen. Te aigo abra word of God, soms is het niet gelijk dat je kan passen toe in je Libi, wat je daar hebt gehoord op dat moment, kan de ander de relevant geven. Maar op het woord of God, geliefde, ik kan denken dat je de aheer woord of God, ik kan je afpanoedo voor kan vinden aan Libi stego. Dus misschien nog gebruiken, maar want ik kom bij jou sa gebruiken. En daarom heb je ook gehoord, dat is belangrijk. A yesi, dat is belangrijk. Want door a yesi, je kan hier. Daarom heb ik me begi God tide opo yu yeye yesi. Me begi in a neng fu Jezus Christus, dat vanuit a presdisi, pe misdom et taki, me spreek genezing abra yu yesi. Kan de ibe a pijn, misschien had u pijn aan de oren, kan de iwiki na wan pijn, of kan de wan tenka ba wan pijn den na yu yesi. In de naam van Jezus Christus, me bestraf a pijn disi, en dat je herstel nou na a yesi. In a neng fu Jezus Christus, ibe vorm fu or pijn, of verstopte oor, in de naam van Jezus Christus, me opo a verstopping disi, in Jezus ding, en je herstel. En me begi ook dat ibri je yesi de betapu, kan de ine ma yere fugado moro, ine ma yere moro vasteng fugado, ibri geestelijk verstopte oor, me opo nou in Jezus ding, en je herstel in Jezus naam. Geliefde, a word of God, wanneer wij praten over geloof, dat a word of God is iets wat wij moeten horen. Maar if umjering a moes mopo fu one presi, en des ma pe amuk mopo a mopo e den preki man fu God, daarom ik ma bemoedig alle collega preki man, laten wij prediken het zuiver woord, het woord van Christus Jezus, want dat die one kacharisma komt tot bekering. Ze zullen het horen wanneer wij hebben gepredikt, maar daarnaast dat we hebben een taak om te doen. Want wij moeten we moeten die aanzet om te doen wat wij zelf gelezen hebben. Om te doen, handel overeenkomstig het woord van God. En dat ook to kamoro charisma konabribi. Ja, en soms missen we. Ja, we moeten eerlijk toegeven. Soms missen we. Maar in all of the same DC, God altijd wani. Jepwi, God altijd elana anu giwi fukan jepwi. En daarom heb ik me bemoedig je te de manting. Dat kan de ibe de fara voor a word of God. Kon crossbay na a word of God. Want te kon crossbay na a word of God. Dan yo shi, yo yere, yo verstand. En yo sa precies fa in passen to na in yo libi. Geliefde, me God bless you na de word to disi. En me bribi dat tamara manting. Yo sa de baka na yo. In a programma disi. En we sago moro para. God zegen je. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een kids

0: op 5 september 2026.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik ben weer de kom in uw huiskamer, zuster Nagelbloem Sylvester van de IBG Latour, groet u. Postree before wiki. Ik neem aan dat wiki ushiwanyo dee. Maar er zullen ook mensen zijn die vanmorgen zijn opgestaan als chie had gaat op chinso, nee, piso, sweetie. Maar belangrijk, o de, o wiki. Laten we de heren daarvoor danken. We beginnen deze dienst in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat hij ons mag leiden van het begin tot het eind in deze dienst. De dagwoord van vandaag is gehaald uit Genesis 28, vers 22. Jacob deed een gelofte aan God. Van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stip de tienden geven. Nogmaals, het dagwoord van vandaag, want dat wordt mijn overdenking. Jacob deed een gelofte aan God. Van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stip de tienden geven. En het leerwoord is gehaald uit 2 Korintiërs 9, vers 7. God heeft de blijmoedige gever lief. En het lied, we gaan het samen zingen, lied 35, vers 1. Van u zijn alle dingen, van u, o God, alleen.

Dus alles wat we hebben, hebben we van de Heer gehad. Het is niet van ons. Het is genade dat we de dingen mogen hebben en gebruik van mogen maken. Amen. Tot zover de dagwoorden van vandaag, maandag 31 augustus 2026. De schriftlezing van vandaag, maandag 31 augustus, is gehaald uit Genesis 28, vers 11 tot en met vers 22. Jacob's droom te Bethel. Hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was er een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham. En de God van Isaac, het land waarop gij ligt, zal ik u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u gezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Het is niets anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde dat een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel, maar tevoren was de naam der stad Luz. En Jacob deed een gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mijn God met mij zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Tot zover de schriftlezing van vandaag, maandag 31 augustus.

Om dit gedeelte uit de Bijbel te kunnen begrijpen, is het goed dat ik even terug ga naar de geschiedenis van Jacob. Waarom was Jacob onderweg? Waarom moest hij slapen in de openlucht met zijn hoofd op een steen? Jacob en Esau waren tweelingsbroers van Isaac en Rebecca. Dus de vader was Isaac en de moeder was Rebecca. Isaac was oud geworden en hij zag niet meer. Toen riep hij Esau tot zich, want Esau was de eerstgeborene, dus de oudste van de tweeling. En hij zegt van, ga een wild vangen en maak een gerecht voor mij en breng het dat ik het kan eten en dan ga ik je zegenen. Rebecca hoorde dat en ze riep Jacob snel om te komen. Dan zei tegen Jacob wat Isaac gezegd heeft. Toen zei ze van, nee, jij moet de zegen krijgen. En toen zei Jacob van, boy, maar, stel je voor, nou was het maar vloek, mijn harpot, mami tapu, als ik dat ga doen. Toen zei Rebecca van, maak je niet druk, ik neem die vloek op mee. Doe wat ik je zeg. Rebecca heeft toen dat gerecht klaargemaakt. Zogenaamd is het Esau, heeft dat gerecht klaargemaakt. Ze heeft dat gerecht klaargemaakt. Ze heeft toen een vel van een wilddier aangetrokken voor Jacob, omdat Esau heel erg behaard was en Jacob niet. Dus heeft ze dat vel over Jacob's handen gezet en in zijn nek. Jacob die ging naar de kamer naar Isaac met het gerecht. Isaac luisterde naar die stem en zei van, huh? Deze stem is niet de stem van Jacob, is de stem van Esau. Maar ja, hij liet Jacob doorkomen en hij voelde Jacob zijn hand. Hij voelde de beharing op Jacob zijn handen. Hij legde zijn hand in Jacob zijn hals en hij voelde ook daar de beharing. Dus toen dacht hij van, oké, dat is het Esau. En hij heeft Jacob de zegen gegeven. Ondertussen is Esau terug van Jacob. Hij heeft het gerecht klaargemaakt en gebracht voor Isaac. En Isaac zei van, hé, dan heb ik jouw broer Jacob de zegen gegeven. En Esau werd zo boos. Dus hij zei van, ik weet mij niet meer zegenen. Hij zegt van, nee, kan niet meer, ik heb het al aan Jacob gegeven. En Esau was boos, woest. En hij besloot Jacob te doden. Rebecca, nu de moeder, heeft Jacob snel weer gezegd van, Jacob, je moet vluchten, want Esau gaat je vermoorden. Ga naar mijn broer Laban. En nu komt dat verhaal dat ik heb gelezen. Onderweg naar daar, het zijn lange afstanden, zocht Jacob naar een plek om te slapen. Hij heeft toen een steen genomen, zijn hoofd erop gelegd. En toen, hij kreeg een droom, waar de Heer hem zegt van, zie, ik ben de Heer uw God. Ik zal u geven het land waarop gij ligt. Ik zal uw nageslacht zegenen van het westen, oosten, noorden en zuiden. Ik ben met je en ik zal je behoeden overal waar je gaat. En Jacob stond op en dacht van, hé, ik ben werkelijk op een plek waar de Heere is. Toen zei hij aan de Heere van, al de dingen die je me beloofd hebt, als ze werkelijk waar zijn, dan beloof ik u dat ik u al wat ik heb, ik zal u de tiende daarvan geven. En ik wil praten over de tiende, de belofte van Jacob. Want de tiende, we weten nu dat er een tiende wordt gevraagd in de gemeente, niet in alle gemeentes hoor. Ik zal niet de namen noemen. En wat nu de mensen weten precies waar in welke gemeente de tiende wordt gevraagd. Maar als u dit leest, heeft niet de Heere Jacob de tiende gevraagd. Hij heeft Jacob beloftes gedaan wat hij voor Jacob zou doen. En Jacob heeft toen spontaan, uit vrije wil, heeft Jacob gezegd van, vader, als u de dingen doet wat u me gezegd heeft, en als ik behouden ben totdat ik terug ben gaan naar mijn vaders huis, en deze steen, ik tot een opgerichte steen heb gesteld. Als ik terug daar ben bij de plek BTL, want daar was die steen. Dan zal ik van alles wat gij mij geschenken zult,
zal ik u een tiende geven. Ook Abraham heeft nadat hij een oorlog had gevoerd en had gewonnen, heeft hij aan koning Melchizedek, de koning van Salem, heeft ook Abraham vrijwillig de buit die hij had veroverd tijdens de oorlog, een tiende deel gegeven aan de koning van Salem. Niet uit dwang, niet uit tegenzin, maar vrijwillig. Hij heeft dat vrijwillig gedaan. En na 20 jaren keerde Jacob terug naar Bethel, waar hij die steen had gezet. En heeft daar zijn tiende gegeven aan de Heer. En wat was de tiende vroeger? Vroeger was de tiende, ik praat nu over het Oude Testament, de tiende was vroeger landbouwproducten, veeteelt. Dat was vroeger de tiende. En dat werd gegeven in de tempels, zodat de levieten, de mensen die het werk van de Heer deden, onderhouden konden worden. Want doordat ze bezig waren, konden ze niet werken. Dus daarvoor kregen ze ook een deel van de landbouwproducten, de veeteelt. En de levieten, die gaven weer een deel terug aan de Farizeeërs. En de rest werd gebruikt voor de armen, de wezen, mensen die het moeilijk hadden. Zo werd het gebruikt. En nog steeds is het zo dat de gelden die opgehaald worden, we noemen het de offergave, gebruikt wordt. Ik zeg dat de tiende niet goed is, luistert u goed. De offergaves die gebruikt worden in de kerken, in de EBG-kerk, dat weet ik, omdat ik zelf eraan heb gewerkt, ik weet het. Die worden gegeven aan de armen, de weduwe, de wezen, dat doe ik zelf. Elke maand ga ik op stap naar de mensen. Onderhoud van de kerk, kerkgebouw. Er moet licht, er moet water, er moet internet betaald worden. Het terrein moet onderhouden worden. De werkers die werken moeten ook wat krijgen. De predikant die een hele zware job te verwerken heeft, die krijgt ook wat. En het staat ook in de Bijbel. Het staat in Timotheus 5, vers 17 tot en met 18 staat er. De offergave is bestemd voor de armenzorg en voor de leiders en onderhoud van de kerk. Het staat letterlijk zo in Timotheus 5, vers 17. Als u pen bij de hand heeft, mag u het opschrijven, want dat staat daar in Timotheus 5, vers 17 tot 18. Maar in het Nieuwe Testament heeft Jezus Christus de wetten van Mozes vervuld. En hij heeft ze vervangen door nieuwe geboden. Waarom? Er zijn 600 wetten in het Oude Testament. Jezus Christus is gekomen en heeft al die wetten, als 600 wetten. We zijn zondaars, we zijn mensen, we zijn zondaars, we zouden het niet kunnen. Om al die 600 wetten te onderhouden. Hij is gekomen en hij heeft alles op zich genomen. Toen hij aan het kruis zei van het is volbracht. Hij heeft alles voleind voor ons gebracht. We hebben bepaalde hebbies niet meer. Jezus heeft ze genomen. Hij is zijn begraven met het kruis. Hij heeft ons schoon gewassen. En daar zegt hij over de tiende. Hij zegt van, in Korintiërs 2, vers 9 tot 7 zegt hij, dat we moeten geven met het blijmoedig hart. We moeten niet geven met tegenzin. We moeten geven wat ons hart oorgenomen heeft om te geven. En we moeten het niet doen uit dwang. Natuurlijk, als mens en kind en een christen die weet wat het inhoudt, dan weet je precies wat je hartje moet geven, wat je moet zetten. Zodat het werk van de Heer voortgang kan vinden. Men moet niet achter je aan zitten. Men moet niet zeggen van misschien pot dat in potie. En het kan dat je dan meer dan die tiende, je hebt meer dan wat je hebt. Je hebt zoveel dat je meer dan de tiende geeft. Maar heb je het niet,
Wat je hebt, dat zet je. Hetzelfde als die arme weduwe. Jezus zat in de tempel met zijn discipelen. En de fariseërs en de hooggeleerden en al de mensen met de jas en hun pakken, die kwamen naar binnen. En ja, zogenaamd brengen ze veel, hebben ze veel geld en ze gaan offeren. Maar wat brachten ze? Jezus heeft ze genoemd jullie heugelaars. Wat brachten ze? Ze brachten het minste van wat ze hadden. Dille, komijn, je zou zeggen soepgroenten, nu zouden we zeggen oregano, de dingen van nu. Die brachten ze. Maar die arme weduwe, die heeft het laatste wat ze gezet, wat ze had, heeft ze gezet in de offer, in de kisten. En toen zei Jezus aan de discipelen, deze vrouw, die gegeven heeft wat ze had, wat ze heeft. Ze heeft alles gegeven. En het was niet veel, het waren maar 2 zilveren muntjes. Maar voor de Heer was het veel, omdat ze gegeven heeft wat ze had. En ze heeft het gegeven met een blijmoedig hart. Ze heeft het niet gedaan uit dwang. Of, laat me zien wat je hebt gezet. Paar envelop, laat me zien. Nee. Maar we moeten ons ook bewust van worden dat alles wat met de kerk betreft, alle onderhoud, reparaties, bouwwerkzaamheden, onze kerk, onze terrein onderhouden, toiletpapier moet gekocht worden, water moet betaald worden, ik herhaal het weer, dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn. En omdat we dat weten, moeten we een zodanige gift geven dat de dingen gedaan kunnen worden, zodat het huis van de Heer, zijn tempel, dat het er goed uitziet en dat we kunnen doen wat hij van ons vraagt. En dat is zorgen voor de armen. De weduwe, de wezen, kinderen die misschien op school gaan en de universiteit niet kunnen betalen, dat we ook ondersteunen. Dat vraagt hij van ons. En dat vraagt hij van ons. Ik ga Korinthe 2, vers 9 nogmaals voor u herhalen. Want God wil dat we moeten geven met een blijmoedig hart. Iedereen moet geven zoals hij zich heeft voorgenomen. Niet met dwang of tegenzin, maar met een blijmoedig hart. En het hangt van je situatie af. Is je situatie, ben je in staat om maar 1% te zetten, dat het. Ben je in staat om meer dan een tiende te zetten, is dat het. Is wat je hebt, dat zet je in de offerkist. Laten we de Heer danken dat hij ons vandaag heeft opgeroepen, want het is onze dagwoord die ik vandaag heb gelezen, om een blijmoedige gever te zijn. Amen. Amen.

0: Laat ons bidden. We gaan vandaag het Onze Vader bidden. Want het Onze Vader zegt ons van, geef ons heden ons dagelijks brood. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Amen. Luisteraars, broeders en zusters, jongeren, ik wens u een...
1: Het is 9:00.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

vrees niet langer bevreesd. Want u zult het zien. Kijk dit om u heen. Want u zult het zien. Hef uw hoofden op. Want het beste moet nog komen.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wow.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: intrat direct por eu el timo hamac.
1: Zene nits lekkers, dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
2: Zranazani, Na Skip, Na View.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Come on, lift the praise in this room right now. Come on, lift your sound of praise. Come on.

0: Faktiskt LFU.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Goedemorgen en blessie manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna en vandaag zijn we weer op Radio Shalom. En een komend half uurtje kunnen we weer over de geweldige dingen van God praten. Nou, hoe gaat het met u? Alles goed? Het geloof is het versterkt, dat is het allerbelangrijkste. Ons geloof moet altijd versterkt worden. Want daaruit put je je kracht. Wanneer je geen geloof hebt, heb je geen kracht. Als je je geloof hebt kunnen behouden, dat is door de Heilige Geest, dan put je zoveel kracht daaruit. Ik wilde even een laatste update geven van de oefeningen die ik doe. Even kort hoor, want het is niet de bedoeling om er al door over te praten, maar het is echt heel goed. Wat ik gemerkt heb is dat de spieren heel soepel worden. Je doet bewegingen die je eerder minder goed kon doen, doe je veel beter. En wanneer je zo geoefend hebt en je hebt wat pijnen en je masseert, dan merk je dat die massage veel effectiever is ook. Want je poriën zijn heel erg open. En stel dat je olie zet, je masseert je huid met een olie of met een crème of wat dan ook. Dat het dan beter helpt en dat het echt naar binnen gaat. Nou, beweging is altijd heel goed voor iedereen, zowel jong als oud. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt en welke bewegingen je doet. Of je gaat dansen, of als je nou gaat een gewicht heffen, of als je, noem maar op, zoveel dingen kan je doen. Een sport beoefenen, doe het. Het is heel goed voor je lichaam, voor de doorbloeding. Van al je, ingewanden en ook je spieren, ze beginnen soepeler te zijn. Je kan veel meer dingen doen. Bepaalde pijnen gaan weg. En het is heel bijzonder om te zien wat er allemaal gebeurt. Maar je moet het wel volhouden, niet opgeven. Toch? Dat je zegt van ik doe het en dan stop je misschien na 1, 2, 3 weken en dan doe je het niet meer. Maar je moet het gewoon regelmatig doen. En doen wat je kan. Je gaat jezelf niet drijven om bepaalde bewegingen te doen die je niet kan. Maar je begint met wat je kan, tot hoever je kan. En je bent ook misschien gewend om bepaalde kleine oefeningetjes te doen af en toe en zo. Maar het beste is wanneer je lichaam zich moet inzetten. Wanneer je spieren ervaren van er is druk, dat wordt uitgeoefend en daardoor krijg je dan verbranding en zweten en dat soort dingen. Dan gebeurt er eerder wat dan wanneer je heel lichte oefeningetjes doet waarbij je bijna geen. Op dat moment helpt het, maar het is bijna niet blijvend. Dus kijk even wat je ermee gaat doen. Onderzoek even op het net. En dan kan je ook zien wat voor jou het beste past bij jou. Ja? Oké, dat was het. Dus ten aanzien van al die dingen. Ik wilde ieder wel bemoedigen. Doe iets en aan je lichaam. Laat het niet vastzitten. Laat het niet staan. Gewoon blijven. Maar wees bezig. Over een aantal maanden dan zal ik dan weer de laatste update geven. Want het is eigenlijk een proces, hè? Het is een proces, net zoals onze relatie met de Heer een proces is. Want God is een God van wonderen. Ja, dingen gebeuren niet plotseling in een patsboom. Gewoon zo. Maar God is een God in, die een dingen, hoe heet het, een relatie met ons wil hebben. Hij kan wonderen doen. Hij is een God van wonderen. En dat is echt spannend, hè? Maar hij houdt echt veel ervan als we willen wandelen met hem. We moeten dat proces willen doormaken om hem te leren kennen en om met hem te wandelen. We lezen toch in de Bijbel, Enoch wandelde met God. Hij werd een bepaalde leeftijd en hij wandelde met God. En zo had je dus velen in de Bijbel die wandelden met God. Nou, wandelen wij met God? Hebben we een relatie met hem? Of hebben we meer een relatie met iets anders? Dus we moeten even kijken. In de Bijbel zijn er een heleboel geweldige wonderen die de Heere doet voor mensen. En je ziet ook dat ze of een relatie hebben met hem of niet. En alleen de wonderen willen. Een makkelijk voorbeeld is de 10 melaatsen die naar de Heer Jezus toe gingen om genezen te worden. En hij heeft ze genezen. Ze liepen weg. Hij zei, ga je aan de priester tonen en dan kom je terug. Dus ze gingen weg. En terwijl ze wegliepen, werden hun huidjes als babyhuidjes. En ze kwamen terug. Nee, en ze lieten zich aan de priester zien. En de priester zei dat ze waren genezen. Nou, van al die 10, hoeveel zijn teruggekeerd? Maar 1. 1 maar is naar de Heer Jezus teruggekeerd om bij hem aan zijn voeten te knielen. En de Heer vroeg, waar zijn die 9 anderen? Nou, hij had geen antwoord. Hij wist wel dat hij daar was. Dus hij was daar en knielde aan zijn voeten. Hij wilde die relatie. Hij wilde bij de Heer zijn. Hij wilde daar zijn waar de persoon is die dat wonder voor hem heeft gedaan. Hij wilde die God dienen. Hij wilde die persoon navolgen. Want het was geen gewoon wonder. Melaatsheid was ongeneeslijk. En je werd verbannen. Niemand wilde met je bemoeien. En die 9 anderen dachten, ach, yes man, nu gaan we live. Ja, ja, ja. We gaan dansen. We gaan meiden zoeken. Wat gaan we nog meer doen? We kunnen werken. We kunnen geld verdienen. We kunnen rijk worden. We kunnen een wagen rijden en de meisjes oppikken. En we gaan er gewoon een gezellige tijd tegemoet. En zij zijn niet teruggekeerd naar de Heere. Nou, jouw leven gaat dan verder bepalen hoe het met jou gaat. Dat laten we aan een kant. Maar belangrijk is, we moeten een relatie met de Heer opbouwen. We moeten willen wandelen met God. We moeten willen zijn waar Hij is. En we moeten ook een dichtbij willen blijven. En heel erg oppassen met onze poorten. De 7 poorten die de Heere je heeft gegeven. En Satan is zo geniepig. Hij is zo occupant. Hij is zo een, hoe heet het? Hij is een nabootser. Hij is een grote nabootser van den beginnen. Hij kan heel goed naapen. Hij doet alles van God na. En daardoor pakt hij velen. En dan trappen ze erin. En dan ben je zo van de kaart geveegd. En dat willen we niet. We willen niet dat de vijand ons voor de gek houdt. We willen doorhebben waar hij bezig is in ons leven. Hij wil altijd je vuur doven. Dus we gaan ons vuur niet laten doven. We gaan blijven bidden. We gaan blijven roepen tot de Heer. Onze Bijbel gaat geen stof krijgen. We blijven lezen. We blijven vragen aan de Heer om ons te openbaren. Wat het woord betekent. En wat hij bedoelt. En wat we moeten bidden. En we gaan door in die kracht die hij ons geeft. Ja? En dat is maar niet maar even. Dat is gewoon, je wandelt met God. Dus je bent de hele tijd met de Heer bezig. En het is gewoon wonderbaarlijk om te zien hoe deze God van wonderen een wonder doet in je leven. Want er gaat zoveel mee gepaard. Namelijk genezing, bevrijding, vernieuwing, salving, roeping, noem maar op dingen die jij zelf niet kan bedenken. Hij heeft het allemaal bedacht. Hij heeft het allemaal voorzien. Hij heeft het opgeschreven in een plan. En dat plan in jouw leven is zo belangrijk. Laat de vijand het niet van je afnemen, omdat de tijd daar is. Hij gaat rond als een brullende leeuw, maar we zien op onze God, de leeuw van Juda, die met een zwaard, met een flikkerend zwaard komt en met vurige ogen, en die komt om te overwinnen. Als we op hem blikken, dan kunnen die aanvallen van de vijand ons niets doen. Als we te veel kijken naar wat de vijand doet, dan gaat de vijand ons kunnen aanvallen. En ik heb bepaalde dingen gemerkt de laatste tijd. Er zijn heel wat dramafilms, hoe zal ik ze noemen? Zijn AI-films op social media, waarnaar je makkelijk kan kijken, maar die zoveel dingen weerspiegelen. En daarmee moeten we voorzichtig zijn. Omdat het om hele mooie mensen gaat, het lijkt echt op... Ja, het zijn net als Bollywood, Hollywood, Nollywood, Zollywood, weet niet wat voor wood, Indo-wood, brown wood, black wood, wat voor wood nog meer. Allerlei woods die ons dingen laten zien en die ons iets voorspiegelen. Nou, deze AI-films hebben heel... die kinderen zijn zo verstandig. En er is een heroïne, altijd een heldin, die door een held, die een biljonair, multibiljonair, weet ik veel is. En die is soms een maffia, soms is het een CEO die alles bezit en noem maar op. En dan trouwt hij. En dan wordt zij vernederd door een tegenpartij die niet wil geloven dat zij de bossesvrouw is. En allerlei dingen. Maar je hebt ook andere films waarbij er... waarbij dit ook speelt, maar dan heb je krachten die eraan te pas komen. En dan zie je dat er heel wat dingen uit de Bijbel gestolen zijn en die in die film zijn toegepast. Want je ziet soms reuzen en dan moet die reus verslagen worden. En die ene die helemaal niets betekent voor iedereen die hem uitlacht, die gaat het overwinnen. En hij overwint die reus. Of je ziet echt taferelen waarbij je denkt van, hey, dit komt uit de Bijbel. En de mensen zijn heel mooi. En de dingen die ze doen, zijn niet mooi. Dus dan omdat je zo in die filmpjes zit, ik weet niet als je ervan houdt om naar drama's en zo te kijken. Maar die poort van jou, je ogen, die maken dat je dus al die dingen naar binnen krijgt. En het kan een twist brengen in je hart. Omdat... vanwege de hoofdrol, meestal ben je één met de hoofdrol. En als de hoofdrol bepaalde dingen doet, dan ga je in je hart één zijn met de hoofdrol. Je gaat niet meer kijken naar wat de Bijbel zegt. Je gaat niet meer kijken naar wat de waarheid is, rechtvaardigheid en noem maar op. En nederigheid zoals de vrucht van de geest ons voorhoudt. Nou, je gaat gewoon kijken, dat is het. De geweldige hoofdrolspeelster bijvoorbeeld gaat... krijgt de draai en dan gaat ze wraak nemen of ze gaat iets doen dat eigenlijk niet past in het plaatje van de Bijbel. Dan gaat jouw hart een twist maken en je gaat eigenlijk eens zijn met dingen die de Bijbel afkeurt. En zo brengt Satan op die manier dingen in je, zodat, want hij stuurt aan op het grote doel, hè? Dat grote doel van hem is om zoveel mogelijk mensen naar de hel te slepen. En wanneer de Heer Jezus komt, of wanneer de verdrukking komt, de vervolging, dat jij de Heer gaat kunnen, dat jij de Heer gaat verloochenen. Dat is zijn doel met al deze dingen. Dus daarom is het goed om ver van deze dingen te blijven. En voorzichtig te zijn met de dingen waarnaar je kijkt. En luister. En hoe je reageert. Ook ja, in het begin ga je tegen zijn. Je gaat de woorden. Ze gebruiken ook heel veel termen, krachttermen. En die zijn, liederlijke taal in de Bijbel. En op een gegeven moment in het begin zeg je... maar op een gegeven moment zeg je niets meer. Want dat is hun taal. Dat is de taal die ze spreken. Maar wij moeten geen liederlijke taal spreken. Dus waarom kijken we dan? Waarom zouden we dat van God willen inruilen voor deze pleziertjes? Laten we meer met de Heere doorbrengen en minder met dit soort dingen, want ze beïnvloeden ons op een verkeerde manier. Een manier waarop de Satan een plan heeft en dat niet goed is voor jouw leven. Dus laten we vastklampen aan de Heere, onze social media, telefoon enzovoorts gebruiken waarvoor het nodig is. En niet doomscrollen, niet ons laten afleiden, ons vasten en gebed niet laten beïnvloeden. Door steeds weer te gaan naar dat kleine deviceje dat alles ineen heeft. Televisie, telefoon, wat nog meer. Vroeger had je video en cassette, hoe heet het? Afspelers, radio, alles is ineen nu. Alles is gewoon in één klein celletje vervat en het is makkelijk om alles te gebruiken. Maar wees voorzichtiger mee. Oké, dat was dan het eerste gedeelte van ons programma Vrouw Vandaag. We hebben een music break en dan zijn we zo meteen terug bij elkaar met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

Ja, we hebben dus net onze music break gehad. We zijn terug bij elkaar in het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. U die er nu pas bij bent, wees welkom en kom er gauw bij, want we gaan beginnen met het onderwerp. Het onderwerp, ik wil vandaag praten over iemand die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de Bijbelse geschiedenis. Dat is Maria Woodward Ether. Maria Woodward Ether was gehuwd en had kinderen gehad, maar ze was op hele jonge leeftijd vervuld met de Heilige Geest. En die liefde die ze voor de Heer had, was een heel sterke, bijzondere liefde. En ze wilde niets dan alleen maar naar de kerk gaan, naar de samenkomsten, omdat ze van de Heer hield. En thuis had ze dat niet. Dus op een gegeven moment begon ze ook te zeggen van ze, de Heer had haar geroepen om, de zielen te winnen. Ze moesten evangelisten worden.

En dat was ook een heel grote obstakel in haar leven. En elke keer werd de roep naar de zielen werd groter in haar hart. En ze kon het maar niet volhouden. En ze dacht, wauw, wat gebeurt met me? En ze begon te bidden enzovoort. En ze werd vervuld met de Heilige Geest opnieuw. Maar toen had ze dus die vrees van mensen. De vrees van wat mensen gaan zeggen. De man had ook een heleboel te zeggen. De kindjes gingen één voor één, kwamen één voor één te overlijden. En ze had maar één dochter over van allemaal. Maar al haar kinderen waren vervuld met Gods geest. En ze zeiden, ik ga naar de hemel, mama. En ik wil je daar weer zien, mama. Ik ga de anderen tegemoet, maar jij moet ook komen. Ja, ik wacht daar op je. Dus ze waren echt geestvervulde kinderen. En op een gegeven moment heeft ze haar man, die eigenlijk, ja, die man was ook, hoe heet het? Hij was er tegen dat ze zou gaan evangeliseren en hij wil ook niet naar de kerk gaan, terwijl ze echt met iemand wil trouwen die samen met haar naar de kerk zou gaan en dat ze samen het evangelie zouden brengen. Maar niets daarvan is terechtgekomen. Dus deze man heeft ze betrapt. Hij had een relatie, een buitenechtelijke relatie, en dan heeft ze die man gelaten. Op een gegeven moment is ze dan gegaan. Ze moest een kleine boodschap doen. En dan was het in haar, omgeving. En ze was heel erg zenuwachtig. Ik weet niet als dat de eerste was of de tweede, waarbij ze een boodschap moest brengen bij een overlijden. En daar was het zodanig de bom. Dat de mensen, ze waren heel, zo huilden en ze waren zo geraakt. Gods geest had echt gesproken, want ze vroeg aan de mensen, wat doe je met deze Jezus die zij gekruisigd hebben? En dan sprak ze dus over wat de Heer voor haar had gedaan. Maar de Heer had er ook gezegd, je hoeft niet naar woorden te zoeken. Je moet gewoon aan mij denken. En de Heer gaf haar het woord op dat moment. Oké, deze vrouw, Maria Woodward Ether, je kan haar opzoeken op YouTube, was dan op een gegeven moment zodanig vervuld met Gods geest en de Heere raakte de mensen aan, maar ze gaf zichzelf helemaal over. Net als Catherine Coleman. Zijn vrouwen die zichzelf zodanig aan de Heere hebben overgegeven dat niets anders belangrijk was. En als je leest en luistert naar de boodschappen van hun, dan zie je ook de reacties. De mensen werden bevrijd. Oude mensen, genazen. Ja, mensen van boven de 70 die dachten dat ze dood zouden gaan. Anderen waren ten dode opgeschreven. Ze kwamen uit het ziekenhuis naar de samenkomsten. Haar samenkomsten waren zo vol dat de mensen moeite hadden om naar voren te gaan. Maar als ze gingen en ze zeiden van nee, we moeten gebed, dan maakte men een gangetje en dan liep men naar voren en ze werden genezen. Wat ook opvallend is, en dat is belangrijk. Als ze na jaren terugging naar die plekken, want ze ging naar die plekken alleen als de Heilige Geest haar zei dat het ja was. En als ze na jaren terugkwam, waren die mensen nog steeds vervuld met de Heilige Geest. En het geweldigste dat gebeurd was, is dat er een stad was waar er zoveel haat was, zoveel rebellie, zoveel duivels aanbidders enzovoorts. Het was gewoon een stad waar je niet veilig was. Die hele stad is omgewenteld. Men is bekeerd. Men is geraakt door de Heilige Geest. Alleen maar omdat deze vrouw zichzelf heeft gegeven aan de Heere. En als we kijken naar ons land Suriname, dan zien we dat er zoveel gebondenen rondlopen en niet bevrijd worden. En de vraag rijst, het is een vinger op de zere plek. Hoeveel geven we ons aan de Heere? Hoeveel geven we ons aan de Heere om te zien dat deze mensen bevrijding kunnen krijgen? Ze lopen op straat rond. We noemen ze gek, maar ze zijn niet gek. Ze zijn bezeten. En de vraag is ook voor mij. Want wanneer ik naar ze kijk, doet mijn hart pijn. Ik zeg, Heere, ik geef mezelf niet genoeg aan u. Dat deze mensen, dat je een woord kan uitspreken. En ze zijn bevrijd. Want er zijn miljoenen.

0: demonen die met ze meegaan en ze zwaar neerdrukken. Net als die bezetenen in de begraafplaats. En de Heere zei dat ze weg moesten gaan. En ze zeiden, oh, laten we toch in die zwijnen gaan. Met één woord heeft God die man bevrijd. Er lopen zoveel bezetenen rond. Er lopen zoveel gebondenen rond. En ze zijn niet bevrijd. Ik zie er zo verlangend uit dat dat gebeurt. Wij zien er verlangend uit. Maar hoeveel geven we ons aan de Heere? Dit is ook een vraag voor mij. En dit is ook een antwoord die ik aan de Heere moet vragen. Dat ik me geef aan Hem zodanig dat er bevrijding plaatsvindt, overwinning. En dat het dienen van God zodanig is dat mensen werkelijk de bevrijding krijgen die ze moeten krijgen. En de resultaten, deze resultaten gaan we zien in de oorzaak in ons. We denken meer aan onszelf. We hebben meer zorgen over onszelf. We hebben meer te maken met onze kinderen en onze zorgen en onze tekortkomingen en dingen dat we de Heere vragen om te fixen voor ons. Dan dat we onszelf geven aan de Heere, zodat er bevrijding plaatsvindt in dit land. In dit geliefd land, waar er niemand gek hoeft rond te lopen. Waar niemand gebonden hoeft rond te lopen op straat. En met vuile kleren. Iemand die gewoon niet gaat baden, omdat die niet normaal is. Dus dit is een vinger op de zere plek. Laten we onszelf geven aan de Heere. Tot in alles en offeren wat we moeten offeren. En onszelf aan de Heere geven. En de Heere gaat door ons heen werken. En deze mensen vrijzetten. Ik geloof het. En we werken eraan door onze relatie met de Heere te verstevigen, te versterken. En onszelf aan Hem te geven. Zoals Hij dat in zijn woord zegt. Nou, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het willen luisteren. En tot de volgende keer. Blessie. U bent een blessie, Uma. God zegen u.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een op prijs. Dus dat betreft kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuwa nyong verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat die.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na anjou merkt En dan verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangasijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9:00 a.m. tot 3:00 p.m. in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Let the fire fall.
4: World Revival Fire Conference. Benaf Dissels van gemeente Het Zouderaarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed, in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
5: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. God is goed. Ik groet de luisteraars die en de mensen die kijken naar die livestreaming. Ik groet jullie en ik zegen jullie. Laten we bidden voor dit woord. Ik ga vandaag praten over vergeving. Het is een heel moeilijk onderwerp, maar laten we het voorleggen aan de Heer. Vader, we zeggen u dank. Heer, u kent mij, u doorgrondt mijn hart. U kent de gemeente. U kent ons hart, maar Heere, help ons om ons hart te kunnen openstellen, om het woord te kunnen vatten. Help ons, mijn God, om ons hart te openen, mijn God, om te mogen ontvangen. Heere, ik leg dit woord in uw hand. Heere, gebruik mij als uw instrument, als een kanaal van zegen voor uw volk. Help mij, Heere, om mezelf te kunnen zijn. In Jezus' naam. Amen. Wauw. God is een geweldige God. En vele mensen gaan door situaties heen. Ik denk, elk van ons gaat door situaties heen. En elk van ons heeft zijn eigen mate van de situatie die hij meemaakt. Maar ik zeg u vandaag, als u uw hart openstelt en luistert naar het woord wat de Heere ons zal zeggen vandaag, dan zult u verlicht naar huis gaan. Dan zult u de last die u hebt, de last die over uw hart komt, zult u dat loslaten vandaag. En dat u vrijmoedig uit zal gaan. In Jezus Christus' naam. Amen. Bro Eli, u hebt die dingen. Oké, mevrouw.

0: Laten we gaan naar Matteüs 18, vers 21 tot 22. Matteüs 18.
1: Toen kwam Petrus bij hem, bij Jezus, en zeide: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe, dat vroeg Petrus. Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal toe, maar tot 7 maal, tot 70 maal 7 maal. Als iemand tegen u gezondigd heeft, zegt de Bijbel ons dat we 70 maal 70 keer moeten vergeven. Als iemand iets lelijks tegen u gedaan heeft, als iemand iets pijnlijks tegen u gedaan heeft en dat ding stoort je, dan moet er vergeving komen. Amen. En als er vergeving komt, dan wordt Lusu Okong. Amen. U moet kunnen vergeven. Vergeving is niet makkelijk. Vergeving is heel pijnlijk soms. Maar de Bijbel zegt ons dat we moeten vergeven. En als u in de wil van God wilt staan, dan gaat u moeten vergeven. Wie zei het doen? U gaat moeten loslaten. By the way, vergeving is iets dat we van God krijgen. Vergeving is eigenlijk dat God ons iets schenkt. We geven iets weg. En wanneer we iets weggeven, dan zal de Heer ons zegenen. En het moet daadwerkelijk komen vanuit uw hart. Het moet niet met de mond gebeuren, maar het moet komen uit uw hart. Als u zegt dat u vergeeft, asanikba. Amen. Want de Bijbel zegt ook dat als dat weer terugkomt in u, als je iemand vergeven hebt en i opatori baka, dan is het voor niks. Dan zeg je dat God liegt. En God liegt niet. Hij is een waarmaker van zijn woord. Hij liegt niet. Amen. Gaat u met me naar Matteüs 6. 14:15. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Dus als u iemand vergeeft, is er een voorwaarde dat uw hemelse Vader u ook gaat vergeven. En dat hebben we nodig, want we zijn mens. We maken allemaal fouten. We gaan door verschillende dingen heen. We tergen mensen soms. We maken mensen soms boos. Asani hat was mate itegi was ma wasani. Maar u moet teruggaan om te kunnen vergeven. U moet teruggaan om te kunnen zeggen: broeder, ik heb vorige week iets gezegd tegen u. Maar vergeeft u me. Vergeeft u me. Dat is tussen mens, uw broeder. U moet naar uw broeder gaan en u moet uw broeder zeggen van, vergeef me. Ik heb berouw dat ik u dat gezegd heb. En het moet uit uw hart komen. Het moet menend zijn. Het moet niet met de mond zijn. Het moet gewoon menend zijn. Dat ik, als je had me taki tegi masan, tak me tegi asan dat ik. Maar, vergeef me. Dan krijgt hij uw vergeving van uw broeder. En dat is wederzijds, hè. Want wanneer u uw broeder dat zegt, dan gaat uw broeder u ook moeten vergeven. Zeg, oké, okay. Je bent vergeven. Amen.

1 Johannes 1, vers 9 tot 10. Dank je wel. Indien wij onze zonden beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. We moeten onze zonde beleiden. We moeten naar God gaan. We moeten ons hart storten voor God. Zeg, Heere, ik heb gezondigd tegen u. Mijn broeder, ik heb gezondigd tegen u. Want u gaat niet kunnen schuilen voor de Heere. God weet alles. God is alomvertegenwoordig. Amen. Uw broeder gaat u misschien voor de gek kunnen houden. Maar God, u gaat hem niet voor de gek kunnen houden. God weet het. En hij gaat kijken of u gaat komen. Hij gaat kijken of u uw hart gaat uitstorten voor hem. Amen. Want hij staat daar. En hij weet dat we onze zwakheden hebben. Maar hij wil ons helpen. Amen. Lucas 17. 3-4. Zit toe op uzelf. Indien uw broeder zondig, bestraf hem. En indien hij berouw heeft, vergeef hem. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Jezus wandelde met de discipelen. En Jezus heeft tegen de discipelen gezegd van, zie toe dat uw broeder niet zondigt. Omdat Jezus weet dat de discipelen mens zijn. Dat ze fouten kunnen maken, dat ze hun tekortkomingen hebben. Hij weet het. Vandaar die waarschuwing. Dat we elkaars broeders hoeder moeten zijn. Dat die sociale controle er moet zijn. Broeder, wat hebt u gezegd? Nee, dat kunt u nu zeggen. Oh, biggie, pardon, gasma, nasma. Want dat woord wat u gebruikt heeft, is niet goed. Ga om vergeving vragen. Schroom niet om vergeving te vragen. En schroom niet om vergeving te geven aan mensen. Want vergeving is wederzijds. Amen. Mie kan maken een fout, maar je kan maken een fout toe. Amen. Dus let op. Daarom waarschuwt Jezus ze. Lucas 6, 36, 38. Wees barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. Dat we oordeel. Laat dat ding voor God. Nog een bemoei. Liba sangi masra. Amen. Liba sangi masra. Spreuken. 28, 13.
Wie zijn overtredingen bedekt? Luistert u goed. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt ontferming. Ik heb berekend dat je pleit struisvogel, ja? Je moet geen struisvogelpolitiek spelen. Amen. Bedek ze niet. Praat over dingen. Praat over je problemen. Praat over de omstandigheid die je meemaakt. Praat met een broeder. Praat met een zuster. Want misschien heeft die broeder of die zuster een advies voor jou. Amen. Probeer dat ding niet zelf op te lossen. Er zijn oplossingsmodellen zat. Maar praat erover. En wanneer u erover praat, dan gaat u oplossingen vinden. Maar u moet niet zwijgen. Want wanneer u zwijgt, dan vijand die is zegevier, Abraju. Dan gaat u niet in uw bestemming komen. Want dan zijn alle deuren voor u gesloten. Terwijl we open deuren hebben om verder te kunnen gaan. Amen. Dus praat over de omstandigheid waarin u zit. God heeft altijd een oplossing voor ons. Het is een oplossing voor mij, het is een oplossing voor u. Maar God heeft de oplossing. Want als u niet spreekt over de situatie, wordt u ziek. U wordt ziek. Gelooft u me? Hoge bloeddruk onnaki, stress onnaki. Amen. Op den duur je fadong. No was manus opzij doei. Maar praat over situatie. Praat met een vertrouweling. Amen. Tek wasma, zoek iemand die je kan vertrouwen. Zoek iemand. Pe isap tak oké, if mi takang asma disi, asma no potatori kador, grote klok. Maar zoek iemand die u kan helpen om met u mee te gaan om die situatie, om die last te dragen. Maar er is hoop. Er is hoop. Er is hoop, Lobby Wang, er is hoop. Handelingen 1 vers 8. Daar is die hoop. Daar is het. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en heel Judea en Samaria tot de uiterste der aarde. We moeten getuigen zijn van God. En laten we elkaar openstellen voor de Heilige Geest van God. Dat hij in ons woont. En dat we dat ook uitstralen naar die gemeenschap toe, naar die omgeving toe. Laten we dat doen. Amen. We hebben die Heilige Geest van God nodig. Laat u niet onderdrukken. Laat u niet binden door de vijand. Maar zoek hulp. Jacobus 5, 14, 15. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen. Opdat zij over hem een gebed uitspreken. En hem met olie salven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken. En de Heere zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Dat wil zeggen dat houden van die niet spreken betekent dat ziekte kan veroorzaken. Niet spreken over jouw probleem kan kwelling verzorgen. Kan een prop in je hart teweeg brengen. Aladdin soort sani. Wanneer je niet spreekt. Wanneer je alles voor jezelf houdt. Niemand moet het weten. Niemand moet het weten. Hoi, niemand moet het weten. Praat erover. Maar niet met iedereen. Maar praat erover. Zoek een vertrouwenspersoon. Praat erover. U moet een uitlaatklep hebben. Anders gaat u bossen. U gaat ontploffen. U gaat ontploffen. Praat erover. Lobbywan, praat erover. En dan gaat die leiders een gelovig gebed voor u doen. En u gaat genezen worden. En als u genezen wordt, als u gezondigd gaat, wordt u daar ook genezen. Maar interde leiders. Interde is maar van ons. Amen. Wij gaan die dingen niet kunnen oplossen. God heeft die oplossing, maar we moeten naar God gaan. Amen. We moeten naar God gaan, Lobbywang. Want de wereld is boos. We moeten naar God gaan. Amen. Colossense 1, 13, 14. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van zijn zoon, zijn liefde. In wie wij de verlossing

geef de grootste prijs betaald om ons te vergeven. En de Heer heeft ons gebracht naar het rijk. Naar het rijk van zijn zoon. Hij heeft ons niet in het rijk van de duisternis gelaten. Hij heeft ons naar het rijk van zijn zoon gebracht. Amen. Dat is geweldig. Dat we kunnen behoren tot het rijk van zijn zoon. Schud die last van u af. Niet makkelijk. Niet makkelijk. Niet makkelijk. Maar het kan. Het kan. Het kan. En als u wil, kan het. Amen. Twee Kronieken 7:14. Ik ben straks klaar. En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich. En zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen. Dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen. We hebben lang voor Suriname gebeden. In ideologie. We hebben gevast, we hebben gebeden. We hebben geweend voor de Heere. En de Heere heeft vanuit de hemel gehoord naar onze stem. Hij heeft vanuit de hemel gehoord naar dat geween. Hij heeft vanuit de hemel gehoord naar dat gehuil. We dienen een levende God. Amen. We dienen echt een levende God. Een God die hoort. En God die inspeelt op bepaalde situaties. Amen. Dus God hoort ons. Hij hoort ons. Hij luistert naar ons. En God komt in actie. Wanneer hij geluisterd heeft, komt hij in actie. En wanneer hij in actie komt, verlost hij ons. Niet dat we geweldig zijn, maar het is de genade. Het is genade. Amen. Het is genade. Joël 2, 12, 13.

0: Maar ook nu nog luidt het woord des Heren. Bekeert u tot mij. En u, met uw ganse hart. En met vasten en met geween. Met rouwklacht. Scheurt uw hart niet. Scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere, uw God. U moet uw klederen niet scheuren. U moet uw hart scheuren. Want God spreekt tot het hart. Amen. Wanneer u uw hart scheurt dan. Dan weet God, dan ervaart God. Dat hij. Asawaka.
1: En zo zijn we weer aan het.

0: en gekomen van het programma The Best Is Yet.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leon

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, maar
1: dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Jessen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. Nou, ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. Alhoewel we voorlopig even niet via de radio te horen zijn. Maar wel via livestreaming. En we zijn momenteel live op TikTok. Dus voor de mensen die ons horen, de mensen die afgestemd zijn, de groetjes vanuit de Happy Hours. U wordt van harte uitgenodigd om erbij te komen. Zodat u met ons de Happy Hours kunt doen door te bellen of te appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Onze verontschuldiging voor het feit dat we niet via de radio te horen zijn. Want onze transmitter, dat is iets verbonden aan de zender. Die is vanwege stroomschommeling gebrand. En wij daardoor niet kunnen uitzenden. We horen het nog hoe lang en wat het precies wordt. Maar blijf ons gedenken in gebed. En natuurlijk gaan we gewoon verder met mensen zeggen we ruien met de riemen die we hebben. Goed, we gaan de Happy Hours doen. U bent dus van harte welkom. Ik ben Leandro Martosuvigno, uw presentator op deze maandag van 31 augustus 2026. We groeten de achtste maand van dit jaar, want we gaan september in. In elk geval, welkom, welkom, welkom. We gaan groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk mag je pokus aanvragen live in de Happy Hours op de radio. Nou, mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

posting samen met Anthony Evans. Daarmee starten we de happy hour. Ja, daarmee schuiven we de lijnen open. U mag dus bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Dat doen we dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live vanuit de FM 94.5. En natuurlijk doen we het vandaag met de complimenten van Gamfoo Chishado. 4226 50. We verwachten minder telefoontjes vandaag. Gewoon vanwege het feit dat heel wat van onze lokale luisteraars niet meeluisteren. Omdat de radio, onze zender, die doet het even niet. Vanwege werkzaamheden van ABS. Maar het komt goed. De mannen zijn bezig om het weer op te knappen. En het aan de praat te krijgen. Dus laten we blijven bidden. Zodat we weer volop radio kunnen maken. We zijn voor nu alleen te volgen via de FM, via de website. Dat is www.shalomsuriname.com. Dus u die wel afgestemd bent, welkom. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We willen alsnog zuster Sietje feliciteren, die was gisteren jarig. En heeft een geweldige verrassing gehad. Ja, dat is het, wanneer God oprecht dient, dan weet hij hoe hij ons moet verrassen. Hij weet hoe hij ons blij moet maken. En dat is een van de mooiste dingen waarom ik vast hou aan deze God. Niets kan me zo verzadigen dan hoe hij dat doet. De felicitaties voor de mensen die vandaag iets te vieren hebben. Ja, voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Vandaag hebben we het van onze internetluisteraar. Dus appen of bellen, ja, dat heb ik graag. Zo doen we de happy hour.

De lijnen die staan open, dus je bent in de gelegenheid om radio met ons te maken. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Yes, it's all about His kingdom here on this station. De groetjes voor de mensen die meekijken.

De blessings voor de mensen in het verkeer. In het bijzonder de mensen in Nederland. Die ook afgestemd zijn vanuit het verkeer. Onze lokale luisteraars die het doen via WhatsApp. Of via onze website. Ja, intussen mag u bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open en we doen het samen in de happy hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Om 2 uur krijgen de pokoes. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst meekijkt of luistert. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Hey, bless you bro. De groetjes vanuit Amsterdam. Ja, we blijven jullie zeker gedenken in gebed. Want shalom is onmisbaar. En tot zegen voor de wereld. Ja, bedankt voor uw bemoediging en uw participatie. Vandaar dat we vanmorgen geen morning move hadden. Maar het is gebleken dat er heel wat mensen afgestemd zijn. Dus ik heb morgenochtend geen keus. Trouwens, het is de laatste voordat Ian terugkomt. Ergens heb ik toch wel genoten. Het was een voorrecht. Het is altijd een voorrecht om iets te doen voor de koning der koningen en de heer der heerscharen. We feliciteren nogmaals alle jarigen. Al de mensen die iets te vieren hebben. Voel je vrij om je geliefde te feliciteren en de bloemen te zetten. We feliciteren de anniversaries. De mensen die een anniversary hebben. Of wat je ook te vieren hebt. De geslaagde. Heb je een nieuwe baan gevonden? Heb je verhoging gehad? Heb je kies wat verhoging? Ga een ijsje voor jezelf kopen. Die Jezus zou zeggen, er zijn altijd arme mensen tussen ons. Er zijn altijd kosten om te maken. Er zijn altijd schulden die we zullen moeten betalen. Dus verwen jezelf. Ik zeg het altijd, hè. Ik werk hard. Dus ik moet tenminste iets voor mezelf. Wie is nou een eentje? Wie is nou een patatje? Ik moet tenminste iets, want mijn rokken van moet niet, hoor. Mijn kan pai, maar hier die pai schuld, pai stroom, pai. Lek na gide mau wa meer rokken. Nee, mijn bijwa eentje ging mis toe. Ik moet ook iets aan de gemeente kunnen afdragen. Om mijn leiders ondersteunen. Want die doen het werk fulltime. Dus ik heb gewerkt, dus ik verdien dat eisje toch? En jij verdient het ook. Laat de druk van het leven u niet van uw geloof beroven, mensen. Laat die druk van het leven u niet uit uw vrede halen. Laat het die rust in je niet verstoren. Je moet ook kunnen genieten van het leven. Niet alleen werken en verplichtingen naleven. Op naleven, maar je geniet toe. Je moet jezelf opladen, je moet tot rust komen. Je moet een beetje ontspannen. Trouwens, je kunt niet functioneren als je niet jezelf bent. En als je niet lekker in je vel zit.

het wachten is op uw deelname, op uw participatie. Zijn er wel mensen die... Ik krijg de indruk dat niemand luistert. Ik zie wel leven op TikTok. Maar zijn er mensen afgestemd op de radio? Ja, we kregen daarnet de groetjes uit Amsterdam. Dan groetjes terug. Tenminste hebben we iemand die afgestemd is. Helemaal vanuit Amsterdam. Trouwens, we kunnen het voorlopig alleen met onze internetluisteraars doen. Ook voor de mensen die lokaal luisteren. Want we zijn even niet via de FM te beluisteren. Maar het komt goed. Laten we blijven bidden, mensen. De Bijbel leert ons dat we moeten bidden. We moeten niet bezorgd zijn. De Bijbel zegt, wees niet bezorgd. Maar bezorgdheid is een natuurlijke reactie. Hè. Zolang iets op je afkomt, ben je geneigd om meteen bezorgd te zijn. Want je wil dat ding oppakken. Je wil dat ding oplossen. En als je het niet kan, dan ga je bezorgd zijn. En als je niet oppast, haal die bezorg of die bezorgdheid verpest je hele dag. Dus bespreek het met de heren. Goedemiddag, broer Leandro. Simeon, groet. Ja, Simeon, goedemiddag. Oh, dacht ik al, ik kreeg ineens zoveel berichten. God zegen, broeder Lea. Graag testimony, nice song voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Dag, Maureen. Goedemiddag, broeder Leandro. Familie Colum is afgestemd. Blessie. Ja, nou, fijn dat te horen. En welkom in de happy hours. We krijgen de groetjes vanuit Florida, Miami. Frankie, Blessie. Alles goed, Arman. Blij iets van je te horen. En geniet van de happy hour. Goedemiddag, broeder Leandro en shalom familie. Prijs de Heer voor zijn genade. Wat een grote God dienen wij. Heb een fijne verjaardag gehad. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Zuster Sietje, stuur de blessings. Groetjes uit Den Haag. Ja, welkom, welkom, welkom. Ineens voel je de warmte en de liefde. Dit is wat God van ons wil, mensen. Dat we vaak bij elkaar komen, gemeenschap met elkaar hebben, elkaar lief hebben. Het is net als wanneer je naar je kinderen kijkt, toch? En je ziet hoe je kinderen zo samen met elkaar omgaan. Je ziet hoe je kinderen een eenheid vormen. Hoe ze elkaar behandelen als broer en zus. Niets is zo pijnlijk voor een vader en een moeder wanneer er vijandschap is tussen hun kinderen. Wanneer ze zien dat die kinderen de hele dag kibbelen. En je denkt dat boy safe zang aan de kinderen show. Maar het doet je goed als je ziet dat ze samen spelen. Dat ze met elkaar leven. Dat ze lief met elkaar omgaan. This is a personal favorite van Nova samen met Oom Jay. Mina Ofika. Hi Leandro, ook, ik ben ook afgestemd vanaf het begin. Maar nu pas groet ik. Blessings vanuit Rotterdam. Ja, de groetjes terug. Welkom in de happy hours. En enjoy it.

Intussen staan de lijnen open. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Dat kan tot 2 uur. En na 2 uur krijg je al de aangevraagde songs te horen. Smakelijk eten voor de mensen die schaften. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk ook de mensen in de gevangenissen. God bless you voor de mensen die wel afgestemd zijn. Laten we blijven bidden voor de zender, zodat we weer ten volle te beluisteren zijn. Nu roeien we met de riemen die we hebben.

0: God bless you, Bongo Bongo. Blijf vasthouden aan de heren. En kies er vandaag weer opnieuw voor om bij hem te zijn, voor hem te leven. Denk eraan, het is elke dag een nieuwe keuze. Gisteren heeft u die keuze gemaakt, maar u moet het vandaag weer opnieuw doen. Want ook vandaag weer komen de verleidingen op je af. Ook vandaag weer wordt u aangevallen. En ook vandaag weer wordt u geconfronteerd met het maken van keuzes. En de beste keuzes kan je alleen maken wanneer je je prioriteiten kent. Wanneer je een doelstelling hebt. En weet je, dan ben je selectief. Dan weet je waar je naartoe gaat. En je weet waar je aan toe bent.
1: Somebody, it's time to move your body.

Welkom en enjoy the happy hours. De bedoeling is dat je ook van je laat genieten. Dus je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Ik hoop dat ik tenminste één beller binnenkrijg hoor. Al is het via WhatsApp. Maar eerlijk gezegd, we zouden geen happy hour doen hoor. We hadden het hier besproken, maar er is geen radio. Maar er zijn wel internetluisteraars. Er zijn heel wat mensen die afgestemd bleven via de livestreaming. En ja, ook die mensen zijn luisteraars. En ook u verdient het om te genieten van de radio. Juist vooral toch? Want u bent blijven hangen onder alle omstandigheden.

The blessings for the men sa Dineter Basin. Welcome and enjoy the happy hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur krijg je de pokoes. De groetjes vooral voor de mensen in het buitenland. Met name de Nederlanders. Den Haag is afgestemd. Rotterdam is afgestemd. Amsterdam is afgestemd. Laat ook weten van waaruit je luistert. Ja, je maakt het leuker zo, man. En gezelliger. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Je bent trouwens een getuigenis. Je bent een wonder. Je bent een licht en zout in deze wereld. Dus nog kibri, nog shing. Schaam je niet voor je evangelie, maar laten we het juist uitdragen. Want je weet maar nooit wie jouw getuigenis moet horen. Je weet maar nooit wie door jouw getuigenis tot bekering zal komen. En weet je, het is het waardevolle dat je kan doen als persoon. Hè? Een ziel winnen voor God is het meest waardevolle dat je kan doen voor de Heer. Weet je, in het leven kunnen we verschillende dingen doen. Je kunt geld maken. Je kunt een carrière bouwen. Je kunt je dromen najagen. Maar het beste dat je kunt doen is de wil van God. Niet iedereen zal dat beamen, niet iedereen staat daarachter. Omdat niet iedereen het woord accepteert, toch? Omdat niet iedereen God accepteert als God. Maar als jij bent als Jozua die zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.

De lijnen die staan open tot 2 uur. Terwijl je geniet van de bemoedigingen. Terwijl je laat zegenen. Dit is de Amapiano versie van Milobiu van Marcia Dalf.

Ik feliciteer ook aan ieder die wat te vieren heeft, de blessings. En voor de zieke beterschap, mijn bemoediging luidt Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Amen, graag het niet afdraaien, Masra met lange misrevigio. En ik bestem het aan u en voor alle luisteraars. Fijne dag, many thanks and the blessings. Uw bemoediging is van harte welkom mensen en op zijn plaats in de happy hours. Dit is waarom we het samen doen. U bent onze mede-presentator. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. Lucas 24 vers 23.

Terwijl de muziek op de achtergrond speelt, mag je bellen of appen naar de studio. Ja, de lijnen die staan open. Dus welkom erbij, guys. Me Love You, de Amapiano versie. Het is de AI version gedaan door Prishan. Dit is de Jer Gospel Band. Met als voorzang van Yashino. In samenwerking met Knack Music en Sabrina. Ano Sabrina sayo? Sabrina jano sab singi. Nalik mi. Kung may singik mo, yan ang Sabrina. If Sabrina yere mi o, ep ko. Ma, it's a fate, or it's a fate. Some gospel Jawa! Terwijl u mag bellen of appen, mensen. Ja, de mensen die me horen. U bent van harte welkom om te bemoedigen.

En als je wilt dansen voor de Heer, voel je vrij. Je hebt geen toestemming van mensen nodig om de Heer te aanbidden. Je hebt het recht om dat te doen. Je hebt reden genoeg om dat te doen. Mercy Chino zou zeggen, I got too many reasons to praise the Lord. Het feit dat we op zijn gestaan. Het feit dat we gezond zijn. Maar ook het feit dat we hem toebehoren. Dat we mogen geloven dat hij met ons is. En dat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Wie de Heer verwacht, put een nieuwe kracht. En ook vandaag weer is de Heer met u. Dus u hoeft u zich niet bezorgd te maken. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. De mensen die het afgelopen weekend iets te vieren hadden. We denken aan zuster Sietje uit Den Haag. En natuurlijk ook de overige felicitaties naar alle jarigen. Vandaag moet ik draaien op Matta. Maar de naam van de jarige is mij even ontgaan. De felicitaties in elk geval. Voor de familie daar te Matta. En tot vanmiddag.

Maar het is nog altijd je gospel radio via de FM 945. Alhoewel we voorlopig even niet via de radio te horen zijn. Maar dat komt helemaal goed. De werkzaamheden die zijn gaande. En EBS doet er alles aan om onze zender weer aan de praat te krijgen. Zodat we weer lokaal te beluisteren zijn. Dus zeg het voort. En AUB uw begrip en vooral gebeden. Zodat we weer normaal radio kunnen maken. En meer mensen kunnen bereiken.

1 minuut over 11:30. Dat is nog altijd Shalom FM met de happy hours. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Welkom als u net erbij bent. Nothing but gospel on this station. Yes, we represent the Most High. It's all about the kingdom of God here on this station. En we hebben reden genoeg om van hem te getuigen. De blessings voor zij die net erbij zijn. Dit is Rav Shanko. Miyashiwa ete. Ika suku suku, ika diki diki, ika luku luku. No lasiting. Kom bij hem, nodig hem uit in je hart. Ma inaf suku antino feni, trawa no de. Er is maar één, hij is de weg, de waarheid en het leven. Je gaat via hem of je gaat niet naar binnen, maar tradoro no de. De Bijbel zegt, Jezus is de deur. En wie niet via deze deur naar binnen gaat, die is een dief. En dieven komen Gods koninkrijk niet binnen. Dus maar wat ik doe, dat ik gado ai. Jana toch grondtapu baka gado ai de. Maar als aan dat niet bestang. Want niets gaat God onopgemerkt voorbij. Hij is alwetend. Dat wil zeggen, hij weet alles. En dan hoor ik mensen zeggen, ja, maar waarom gebeurt er zoveel dingen? Weet je, we zijn vaak genoeg narcistisch wat dat betreft, hè. We geven God eeuwig de schuld voor wat verkeerd gaat, zonder dat we beseffen dat wij zelf bepaalde dingen zelf zoeken. Dat onze levensstijl, je denkt nooit aan God. Je doet waarin je zin hebt, je gaat waar je wil. En ook al is het nou, ben je nou tegen Gods woord bezig, je stoort je niet daaraan. Je leeft een heel goddeloos leven en wanneer het verkeerd gaat, dan heb je God als schuld. Het is net als wanneer mijn kind nu tegen me zegt, papa, ik ga mijn eigen weg op. Dat je was aan straat, dan heb je God als schuld. Jij hebt ervoor gekozen om op straat te gaan. Jij hebt ervoor gekozen om je eigen leven te leiden. Zonder mijn advies, zonder mijn instructies. Want je vader en je moeder ga je altijd de beste instructies geven. Ze gaan je op de beste manier opvoeden. En zo is het ook met God. De Bijbel zegt, hij koestert geen gedachten van onheil over ons. Nee, maar gedachten van liefde en vrede en vreugde. Dat wil zeggen, God heeft de beste gedachten voor jou. Hij denkt het best over jou dat jij van jezelf denkt. Of

Welcome in the happy hour. De lijnen die staan open, mensen, dus welkom, welkom, welkom. Petrus 5 vers 4. En als de overste herder overschenen zal zijn, zo zal gij de onverwerkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Ja, dit heeft te maken met de komst van de Heer. Wanneer Christus komt, dan zullen we die onverwerkelijke kroon krijgen. Dan zullen we echt die echte beloning krijgen. Die eeuwige beloning. Dit is wat mij motiveert om de Heer te volgen, hoor. Het is niet altijd makkelijk en soms krijg je tegenslagen, soms word je gedemotiveerd. Soms loop je tegen heel wat zaken aan waarbij je zegt van, boy, moet ik nog doorgaan, jongen? Wil ik nog doorgaan, jongen? Maar het is daarom belangrijk om de Bijbel ter hand te nemen en om na te gaan wat de beloftes van de Heer zijn. Ricardo, wanneer hij komt? Ja, ik kan je dat niet beantwoorden, omdat de Bijbel zegt dat niemand de tijd of het uur kent. Maar ik kan wel zeggen dat wij de laatste generatie zijn. Ik kan je wel zeggen om je klaar te maken en het in orde met God te maken. Want hij kan binnen 10 jaar komen, hij kan binnen 20 jaar komen. Hij kan binnen 50 jaar komen. Mie, hij briep wel dat we Libi in de laatste day en dat wij de laatste generatie zijn. Dat zeg ik op basis van Matthäus 24. Ja, als we in de andere setting zijn, dan kon ik dat beter uitleggen. Maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ik denk toch dat het goed is om die tekst aan te halen. Ja, ik wist dat gezegd zou worden of dat je dat zou zeggen. Maar ik heb dat niet gezegd in die tijd. En ik zeg dat niet op basis van wat mensen zeggen, hoor. Ik zeg dat op basis van wat de Bijbel zegt. Mineuro konanga sa smai taki, meuro konanga sa Bijbel taki. En we gaan dat even openslaan. Ik zoek even Matthäus 24 op, zodat we kunnen checken wat de Bijbel zegt over de laatste dagen. En op basis hiervan geloof ik wat ik geloof. Niet op wat mensen zeggen. Nee, het is mijn eigen onderzoek. En het is mijn eigen overtuiging diep van binnen. Dus je kan het oneens met me zijn. Maar het verandert mijn geloof niet. Matthäus 24. Als je vanaf 1 leest, ja, je mag dat even zelf lezen. En als je dat even op een rijtje zet, ik zoek even naar een specifieke tekst.

Ja, het staat in Mattheüs 24, vers 34. Het is toch even goed als je zelf, want omdat alles in de uitzending te lezen, gaan we geen tijd voor hebben. Maar als je Mattheüs 24 leest van 1 tot 33, ga je daar verschrikkelijke dingen zien staan. Je gaat heel wat eigenschappen zien die we vandaag de dag zien. Met andere woorden, Jezus geeft ons niet de tijd aan. Hij zegt niet van, hey, 28 augustus 2026 kom ik. Want hij zegt, ik ken de tijd niet. Maar Christus zegt wel van, kijk, je moet opletten. Er zullen aardbevingen zijn. Er zullen oorlogen zijn. Geruchten van oorlogen. Je zult het zien aan het gedrag van de mensen. Het abnormale zal normaal zijn en het normale zal abnormaal zijn. En hij noemt een heleboel dingen die we vandaag de dag met onze eigen ogen zien en meemaken. En dan zegt hij in vers 34... Voorwaar ik zeg u, dit geslacht die dit alles meemaakt, zal voor geen zins voorbij gaan voor dit alles geschiet. Met andere woorden, die generatie waarin al deze dingen zullen voorkomen en waar deze dingen zullen gebeuren. En dat is in onze generatie. Het is in deze generatie waar we al deze verschrikkelijke dingen zien. Ik heb eergisteren nog met iemand gesproken. En die persoon is veel ouder dan me. Die persoon is 50, 55. Dus die persoon weet hoe het was 30 jaar terug. En als we even nagaan hoe de wereld was 30 jaar terug, dan ga je zien dat er een heel groot verschil is met wat we vandaag zien en wat we vandaag meemaken. Vooral met internet en al die ontwikkelingen om ons heen. Je ziet heel wat dingen die in de Bijbel staan geschreven, ook met betrekking tot het antichristelijk systeem, zien we dat ook weer terugkomen. Dus ik heb voor mezelf die overtuiging, hoor. Ik wil niemand overtuigen, het ligt aan u om dat zelf te doen. Zodat je weet hoe laat het is en dat je voor jezelf weet waar je aan toe bent. Die overwinning zal hem maken tot een pilaar in de tempel, mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal hem schrijven, de naam, mijn God. En de naam der stad, mijn God. Namelijk des nieuwe Jeruzalems. Dat uit den hemel van mijn God afdaalt. En mijn nieuwe naam. Openbaring 3, vers 12.

Ja, ik weet niet van Sumeriaans tabletten. Ik geloof in de Bijbel. Alhoewel veel mensen moeite daarmee hebben, maar ik geloof dat het de waarheid is. En de waarheid is voldoende voor mij, brother. Ik vind genoeg daarin wat ik nodig heb. We hadden het vandaag nog op TikTok erover. We hebben niet veel informatie nodig, we hebben de waarheid nodig. Wanneer je de waarheid hebt, dan ben je niet, heb je niet, geen behoefte aan veel informatie. Je hebt alleen behoefte aan datgene dat bijdraagt aan de waarheid. En daar verdiep ik me in. Ik wil niet gewoon informatie verzamelen. Ik ben niet zo kennisgulzig, om het zo te zeggen. Maar ik ben wel op zoek naar de waarheid en ik wil me daarin wel verdiepen. Dus, dat is mijn standpunt. Ja, de waarheid geschreven onder gezag van Rome. Maar ik geloof in de Bijbel dat geschreven is onder het gezag van de Heilige Geest. En dat is het hoogste gezag. Dus je bent vrij, brada, om te geloven wat je wil, te accepteren wat je wil. Maar ik geloof in de Bijbel dat geschreven is onder het gezag van de Heilige Geest. En voor mij is dat voldoende. Natuurlijk, als ik meer wil weten en meer wil onderzoeken, dan ga ik wel naar andere bronnen. Dat is om een bepaald onderzoek te doen, ja. En daar is er niets verkeerd aan. Dus blijf zoeken, brada. Ik benij je niet, ik oordeel je niet. Maar dat is mijn standpunt en waar ik tegenover sta of waar ik op sta als individu. De lijnen die staan open, mensen, zijn nog meer mensen afgestemd. Het is rustig, hè. Ja, de meeste mensen die luisteren via de radio, die zijn niet afgestemd. En dat is omdat onze radio is uitgevallen.

Dit is de AI-version van Ina Presidia, een song gedaan door Eugène Mine. Milo Bapokudis Valek. Weet je, vooral in momenten van strijd en moeilijke momenten, daar heb je die reminder nodig dat God met je is. Let wel, de Bijbel zegt, we leven in geloof en niet in aanschouwen. Met andere woorden, jouw zekerheid komt uit geloof in God. Geloof dat Hij met je is. Geloof dat Hij achter je staat. Geloof dat zijn woord de waarheid is. En wie volhardt in geloof, die zal behouden worden.

Bernice, welkom erbij. En bless you ook voor Ricardo. Het is nog altijd Shalom FM, waar je dus kunt genieten van gospel and nothing but gospel. We represent His kingdom here on this station.

يا فريدي وساخد ماروا كبوكو يوال هورا برادا Ja, mag natuurlijk je pokoe aanvragen. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Dat is hoe we de happy hours doen, elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur krijg je de verplichtingen. Daarna de aangevraagde songs. De lijnen die staan open. Ja, vandaag, ik weet niet hoe lang. Maar mensen gedenken aan zich gebed zodat die zender in orde komt. De mensen van Telesuur en EBS zijn hard bezig te werken om de zaken daar weer aan de orde te krijgen. Dus ik hoop Biggie Gita in tak alles aan de normaal, zodat we weer volop op de radio te horen zijn. Wel groeten Louisa, dag Sisa, blessings. Amsterdam is wederom verdwenen.

De groetjes ook voor Ignacnito, Incognito. God bless you en welkom in de uitzending. Ja, de blessings voor de mensen die meekijken en meedoen via TikTok. Die Wow to Gadu van Lisamba. Ja, staat genoteerd, brada. We hopen dat Kapokovidena systeem, zodat we hem kunnen afdraaien. Mensen, we hebben nog 11 minuten. We hebben nog 11 minuten om van deze geweldige God te getuigen. Dat is het enige wat we doen via deze zender. We zijn niet gewoon een radiostation voor de show of voor de entertainment. Nee, we zijn er om te getuigen van de levende God. That is what we do on this station. Dus voel je vrij om deel te nemen en je bijdrage te leveren. In de happy hours, dat kan vandaag nog tot 2 uur. We hebben nog ongeveer 10 minuten. Incognito, blessings bro, lobby. En ook de groetjes voor Denise. Salome, goedemiddag. De lijnen die staan open mensen. Je mag bellen of appen naar de studio via 875-5358. Ik ga die andere pokoe die ik als achtergrond heb gedaan nog een keer doen. Mimiloba pokoe dat toe boy. Die testimonie. Het is trouwens ook aangevraagd, dus je krijgt hem na 2 uur te horen. Dit is Halleluja Hosanna. De AI version. Een big up voor Prishan. Dankzij Prishan kunnen we genieten van deze songs uit de oude doos. Want deze songs zijn nooit opgenomen. Althans, bepaalde zijn wel opgenomen, maar je kunt ze niet meer vinden. Cassettebandje. En we kunnen geen cassettebandjes meer doen. Ja, nou, alle eer aan de heer Ricardo. Ik doe dit werk al ongeveer 18 jaar. Vandaar dat het zo vlak gaat.

Het is radio waar we getuigen van de levende God. En als je in de gelegenheid bent om te bellen of appen mag, dus voel je vrij. Je bent een zegen, je bent een getuigenis. Dus kom er gewoon bij in de happy hours tot 2 uur. Deze Poco Boy. Hij staat op de lijst, dus je krijgt hem na 2 uur te horen. Shalom, dat lied van Kenya, Dominique Mekesani.

Blijf bemoedigen, broer Leandro, aan alle zusters en zusters, alle broeders en zusters, of zusters en broeders. Ja, zeker, Suraisha. Ja, Ricardo, nou, we zijn vrijmoedig in de geest, hè. Ik heb bewondering voor mensen, hè, die prediken met een tablet of met een... Ze schrijven hun preek vooraf. Dat is mijn preek vanuit Asanda. Nee, ik kan dat niet. Geef me een onderwerp, geef me een tekst en dan ga ik van daaruit preken. En iemand zei bij Leandro, het is ook een goede stijl. Je mag die ook behouden, want ik vroeg mezelf af van ben ik wel... weet je, hoor dat wel zo te zijn. Want je ziet andere mensen met PowerPoint. Ik had dat een keer geprobeerd, hè, met een script en een PowerPoint. Op een gegeven moment ben ik in die PowerPoint, maar ik vergeet waar ik ben in die preek. Dan ben ik vergeet Samim Taki, omdat mijn focus staat op PowerPoint. En zo heb ik dus ontdekt dat niet mijn stijl is. Geef me een tekst, geef me onderwerp. En ik zal geleid door de Heilige Geest de juiste voorbeelden aanhalen, de juiste dingen zeggen. Maureen, geniet vanuit Amsterdam. Yes, enjoy it, Cisa. Hi, Ricardo, je love. Nou, ik heb geleerd om... iedereen heeft de eigen stijl. Iedereen heeft de eigen manier van dingen doen. De sleutel is om jouw stijl te ontdekken. En te ontdekken waarin je goed bent. En je daarin verder te ontwikkelen. En die verder te scherpen, aan te scherpen. Zodat je dat wat je doet nog alleen beter en beter kan doen. Er is altijd ruimte om te verbeteren. Er is altijd ruimte om te groeien. Het moment dat je denkt dat je er al bent, ga je niet meer groeien. Maar als je je nederig opstelt en kwetsbaar opstelt, is er altijd ruimte om te groeien. Er is altijd ruimte om beter te worden. Zes minuten voor twee. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokoes. Ik heb vandaag wel een beetje haast. Nou, niet haast, maar ik ben aan tijd gebonden. En ik heb een gebrek aan tijd. Maar dan moeten we helemaal naar Mata. Ano Mata, powaka. Ik zeg al de hele tijd Mata. Mata is helemaal aan de andere kant. In elk geval de groetjes aan u allen, de mensen thuis, de mensen in het verkeer, de mensen op het werk, al de mensen die ons volgen via het buitenland. God bless you. We zijn nu, het is nu 2:05 in de middag. Koud in de studio, maar warm daarbuiten. Op het moment dat ik moet uit dat studio met Pura Jacket direct, want dan ga je direct.

Okay, ik niet een bericht voor me te sturen, zodat we kunnen afspreken. Maar een fijne dag. En je bent altijd van harte welkom hier bij Shalom FM.

perfect traffic met testimony. And I will sing it all my day. Yeah, man, God bless you, Ricardo. From the valley to the mountain. This is my testimony. Zolang je wandelt met deze geweldige God, zul je wonderen blijven ervaren. Je zult getuigenissen blijven ontvangen. Trouwens, een getuigenis is iets dat je hebt ervaren met God. Je praat erover. Je getuigt van wat je hebt gezien en hebt ervaren. Je getuigt van wat je weet en hebt ontdekt. Dat is getuigen van de Heer. En als je ervaring hebt met God, je hebt iets ervaren, je hebt iets gezien, je hebt iets ontvangen, heb je een getuigenis. So be unashamed. En getuig waar je kan getuigen. Want er zijn genoeg mensen die het evangelie moeten horen. Oké, Fred, we checken als we het in het systeem hebben. This is my testimony. Maar we zijn er tot 2 uur, dus je mag nog steeds groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. We koersen richting 2 uur. Zo meteen sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokoes. Gaan we naar de reclamebreak.

0: Mensen, al u bij ons blijven gedenken in gebed, zodat we weer volop op de radio zijn. Voorlopig even geen lokale radio. We zijn niet te beluisteren via de radio vanwege werkzaamheden aan de mast of de zender. Hierdoor komt de FM te vervallen. Zeg het voort en deel het aan de anderen, zodat de mensen weten waarom we even niet via de radio te horen zijn. Onze verontschuldiging daarvoor. Maar we blijven roeien met de riemen die we hebben. En we proberen desondanks de radio te doen via livestreaming. We gaan eruit, mensen. De tijd zit erop. Ik wil de bellers. Ja, we hebben vandaag geen bellers gehad, omdat we lokaal niet te beluisteren zijn. En de meeste mensen die bellen zijn mensen die lokaal luisteren. En die hebben de happy hours helaas gemist, omdat er geen radio. Dus AUB gebeden, zodat we weer volop op de radio zijn. Ik wil de WhatsAppers bedanken. Dankjewel voor uw participatie. En uw bijdrage die u hebt geleverd op deze maandag van 31 augustus 2026. We groeten de 8e maand, want morgen is het 1 september. Dan gaan we een nieuwe maand in. Ik ben Leandro Marto Zuigno. Dat was mijn bijdrage op deze maandag van 31 augustus. Voor mij altijd een grote eer en voorrecht om u te dienen namens de Heer. U blijft hangen, want de pokoes nemen over. We gaan eerst naar de reclameverplichtingen en daarna de pokoes. Bedankt voor uw aandacht. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Boy, mi Clara Ozo. Mala sa opo prijs. Plus abe chat kos mala. Ame suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na a new merk top. En a verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet je dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

I'm the ruler. And you're forever.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
5: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

0: samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: SWM. Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: so mi brada na ngasisa. Gi arki na dakari disi. Kona masra Jesus. Hemsa giyu tego libi.
1: Ik sta op het kruispunt van mijn leven. Ik zie noord, oost, zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren. Waar is richting best?
2: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie. En ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Happy Kids, met de vertelling van deze week gaan we terug in de tijd, in Paramaribo. Het is een waar gebeurd verhaal. Dit verhaal speelde zich af in de tijd toen de zendelingen hier kwamen vanuit Duitsland. Een land dat ligt naast Nederland. Er kwamen zendelingen naar Suriname om de mensen hier te vertellen over Jezus Christus. Zendelingen zijn dus mensen die speciaal uitgaan om te vertellen over Jezus Christus. Je kan zendeling zijn in eigen land, maar je kan ook je eigen land verlaten, weggaan uit je land, om in een onbekend land dit te doen. De zendelingen die vanuit Duitsland hier in Suriname kwamen, zijn dan ook bekend als de mensen van de evangelische broedergemeente. Ze vertelden niet alleen over Jezus Christus, maar bouwden ook kerken en scholen. Mooie kerken zijn het hoor. Misschien kan je mama of papa vragen om je deze mooie kerken te laten zien. Of misschien zit je ook op een EBG-school. Nou? Dat zou ik zelf heel leuk vinden. Nog mooier is het als je ook een kerk naast je school hebt. En in die kerken zongen de mensen mooie kerkliederen. Maar nu ook hoor. Zo ken ik de Sarongkerk, de Rustenvredekerk, de Wanka-kerk, de Noordestadskerk, Grote Stadskerk, noem maar op. Maar ook in de districten heb je ze ook hoor. Mooie, grote, hoge, houten gebouwen. Maar heb ik iets? Wacht even, ik hoor iemand zingen.

Hoe heb ik het? Het is toch mooi? Die zuster, die zag ik net in de verte, maar ze liep langs en ik hoorde haar zingen. Hopelijk loopt die zuster morgen weer even langs, hè? Heb ik het? Dan kunnen we weer luisteren. Laten we dat hopen. Maar zullen we bidden voordat we verder gaan aan de vertelling? Vader in de hemel, dank u wel voor alle happy kids die op dit moment naar de radio luisteren. Niet alleen de happy kids, maar ook alle luisteraars. Zeg ons allen vandaag ook weer, Vader. Help ons vandaag ook weer met alles waarmee we vandaag bezig zullen zijn. En dat wij, uw Vader, hiermee blij zullen maken. Amen. Happy kids, de vertelling van vandaag begint bij de voorzaal van een zendeling, in het huis van de zendeling. Daar zat de vrouw van de zendeling een mooi kleed aan het maken, met naald en mooi gekleurde garen. Borduren noemt men dat. Naast haar stond het meisje van de mevrouw, een dienstmeisje. Een dienstmeisje is een jonge mevrouw die werkt voor iemand die hulp nodig heeft in het huis. Ze helpt met koken of kleren wassen, maar soms let ze ook op de kinderen. Dienstmeisjes noemen we tegenwoordig hulp in de huishouding. Of interieurverzorgers, of ze op de kinderen zal letten, dan heet ze dan de kinderoppas. Wel, vandaag heb ik iets, heeft het dienstmeisje een tori welke ze aan mevrouw wil vertellen. Mevrouw, zei het dienstmeisje tegen haar, u houdt toch van ondeugende en stoute kinderen? Kent u die kleine doffie, die doffie van Bertha? Wie zegt mevrouw? Kleine doffie van Bertha? Doffie? Ja, mevrouw, doffie van Bertha. Oh, oké. Okay. Hij is 9 jaar, maar hij is zo ondeugend dat iedereen in Paramaribo hem kent. Hij is populair, hè? Nee, mevrouw, hij is berucht. Zo noem je iemand die bekend is in het slecht doen. Hij kan vreselijk liegen, slechte dingen zeggen, vuile taal uitschreeuwen en vechten. Niemand wil iets met hem te maken hebben. Niemand wil met hem spelen. Hij springt hier en daar, hij rent van links naar rechts. Boy, mevrouw, als je naar hem kijkt, word je draaierig. Naar school? Naar school gaan, mevrouw? Dat gaat hij ook niet. Geen schoolmeester wil hem daar hebben. Mevrouw keek het dienstmeisje ernstig aan en zei, als dat zo is, dan wil ik dat ventje wel leren kennen. Zo'n jongen mogen we niet laten rondlopen, toch? We moeten hem helpen. Maar het dienstmeisje zei, mevrouw, liever gaat u niet hoor. Want zijn moeder, ik zeg u, mevrouw, is zo slecht dat u haar nooit meer zal willen bezoeken. Toen zei mevrouw, zou die jongen we me kunnen brengen? Dan kan ik hem tenminste zien. Misschien kan ik iets voor hem doen. Het dienstmeisje schudde haar hoofd en liep uit de kamer. Ai boy, hoe kan mevrouw zoiets doen? Wel, ik heb haar gewaarschuwd, ik heb haar gezegd. Als er problemen komen, moet ze het zelf maar weten. Zo sprak ze heel zachtjes tegen haarzelf, heb ik iets. Weet u, zo mopperend. Maar mevrouw had het gehoord, hoor. Maar ze kon haar niet zo goed verstaan. Zeg wat muziek? Vroeg mevrouw luid tegen het dienstmeisje. Nee, mevrouw, ik zing een liedje. Oké, zei mevrouw. Ik ben blij wanneer je vrolijk bent. Ja, mevrouw, antwoordde muziek terug. De vrouw van de zendeling is echt benieuwd naar de kleine doffie. Weet jullie, happy kids? In de Bijbel komt er een vers voor. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Daarover ging het lied ook aan het begin van de vertelling, heb ik iets. Ja, en ook aan het eind zullen jullie daar ook nog naar luisteren.
happy kids. In the Bible, lees we ook dat de Heere Jezus mensen hielp. Zo hielp Jezus bij het feest om meer wijn te maken. Dat was het eerste wonder, happy kids, dat Jezus op aarde deed. Jezus maakte mensen weer beter. Zelf doden kon hij weer tot leven roepen. Maar ken u het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Die hielp ook de man die door rovers aangevallen was. Die man was zodanig geslagen door rovers dat hij niet verder kon. En de barmhartige Samaritaan, die had medelijden met hem. En bracht hem naar een herberg daar waar de Samaritaan de man achterliet en hij betaalde zelf voor het verzorgen van die man. En hij zei aan de mensen van de herberg dat als ze meer geld nodig hadden, dat hij terug zou komen om dat te betalen. Misschien wordt deze vrouw van de zendeling als een barmhartige Samaritane. Happy kids? Laten we dat hopen. We hebben dus gehoord dat de vrouw van de zendeling haar dienstmeisje had gevraagd om toffee voor haar te brengen. Zal het dienstmeisje dat ook doen, happy kids? Luister dan morgen weer en vertel aan de vriendjes en vriendinnen om ook mee te luisteren. En vergeet jullie niet, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Laten we luisteren naar morgen, naar het vervolg van het verhaal. Bye bye, happy kids.

0: plan aan.
1: Boy, mi wa klara ozo. Mala san opo preis. Presa be chep kos mara? Ame suku kwalitei toh.
2: Hey, broer. No stress you e de ino yere. Historex abuwa new ferfi. Ferfi.
1: Huh?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da se adati.
2: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu meret, en a ferfi disi. Giu na fordelek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Fordelek tori, for alfa yo bou. Dus, if mi bede you. Mi bo ferfa na ferfi er. Ferfi, by Historex.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in touch.
3: I'm not going to be able to do that.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedenavond, hemelsgod en vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. Amen. Bless the Lord, all you angels who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, iedereen, jong en oud, welkom bij dit mooie programma. Come out of Babylon and flee to Mount Zion. Come out, laat los voor iets beter. Ga voor iets beter, ga voor het allerbelangrijkste. Amen. Mijn naam is Ramon Sanvliet. En vanavond zullen we praten over hoop. Hoop. Hoop. Als ik Koestwijnenstraat rijd, dan zie ik daar een mooie tekst daar. Er is hoop voor je toekomst. Heel mooie tekst. Voor mij ga ik ook eentje zeggen daar. Maar goed, prijs God. Een heel mooie tekst. Hoop, hoop. Vandaag zullen we praten over hoop. Hoop, Romeinen 20. Romeinen 8, vers 19. Romeinen 8, vers 19. Daar staat geschreven, broers en zusters, want met reikhalzen verlangen, verlangen wat de schepping op het openbaard worden der zonen Gods. Ook vrouwen God, zonen God, vrouwen God. Ik denk niet dat God alleen mannen gebruikt. Helemaal niet, ook vrouwen God. Reikhalzen. Ubotak aan mij pire ai luku zei kong. Ubotak we pire ai luku zei kong. We open u daar lukt je luku. Reikhalzen met een geweldige verwachting. We kijken uit. Wanneer. Morgen, overmorgen, wanneer. We wachten, we hebben geen tijd. We wachten, wanneer komt hij. Het is nog als een jongen verliefd of een jongen of omgekeerd. Maar ze heeft nog geen ja-antwoord gekregen of zo. Dus die man wacht op antwoord. Is het ja of nee? Zeg me dan wanneer, man, snel, wanneer. Omgekeerd, met reikhalzen, een blijde verwachting. Verwacht de schepping hier is de aarde. Mensen. De schepping, mensen. De schepping kan betekenen ook de gemeente. Het kan betekenen de gemeente en de niet-gemeente. Het kan betekenen alle mensen, de schepping. Iedereen. Kijk uit. Want mensen, hoe jij ook is, die man gelooft in is. Die gelooft in die, die dat gelooft in dat. En hoe het keert of draait, men verwacht is. Is. Bepaalde mensen verwachten is die ze zelf niet weten. Ze horen zeggen. Hoop, als je iets hebt, is er geen hoop meer. Je hebt het al. Je hoopt op iets die je nog niet hebt. Je hebt gehoord. Iemand komt en hij gaat iets voor me brengen. Of iemand is in het buitenland. Je hoort niet van die persoon. Zo, hoe het gaat met die persoon, ik weet niet. Ik hoop iets te horen van zo iemand. Maar broeders en zusters, onze hoop is geen lauw hoop. Onze hoop is in Jezus. Wij kijken uit naar de second coming of our Lord Jesus Christ, our sovereign Lord. Onze hoop is hemel en everlasting life. We hopen niet op aardse dingen. We hopen in het onzichtbare die komende is. En dat is Jezus. Dat is het allerbeste wat wij kan hopen, wat wij kan verwachten. Jezus' second coming. Vers 24 zegt in Romeinen 8, vers 24, want in die hoop, we gaan hier alles lezen, zijn wij behouden. In die hoop, bekering, het begint bij bekering. Maar we moeten doorgaan, we moeten volharden, niet opgeven. Wij kunnen onze redding verliezen. Heel wat prediken, eens gered, altijd gered. Maar dat zegt de Bijbel niet. Er zijn vele teksten in de Bijbel die Jezus zelf heeft gezegd daar in Openbaring. We zullen straks lezen. Wie overwin. We moeten overwinnen. En de strijd die wij moeten strijden is niet tegen je broers, is tegen de beest met 7 koppen en 10 horens en die staart. Die moeten we overwinnen. Als we die niet kan overwinnen, hoe kan vergeten hemel? Hoe kan vergeten? Hoe kan vergeten, Brangasa?
omdat de duivel gaat de spot met ons drijven. Vers 25 zegt Romeinen 8. Indien wij echter hopen op hetgeen wij nog niet zien. We hebben het nog niet gezien, we hebben gehoord. Verwachten wij het met volharding. De Bijbel zegt, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Anu af afu. Helemaal. Anu af afu. We moeten niet zijn als Jonathan. Hij wil David wel helpen. Goede intentie. Maar af afu amangodanga David. De Bijbel zegt, hij bezocht David in de woestijn. En daarna keerde Jonathan terug naar zijn paleis. En David ging richting de wildernis. Dus Jonathan was niet bereid met David te gaan in de woestijn. Hij was niet bereid om te lijden. En broers en zuster, vandaag niemand wil lijden om het evangelie. Terwijl dat is wat het evangelie is eigenlijk. Wij zullen lijden, wij zullen moeten lijden. Alleen de martelaren, in Openbaring zegt, zullen deelnemen aan de eerste opstanding, de first fruit. En zijn deze mensen die zullen regeren met Jezus 1000 jaren lang. Niet iedereen. Die mensen die alles hebben gegeven. Die de hele weg, hele traject hebben gewandeld met Jezus. Die zullen deel hebben aan de eerste opstanding. En met Jezus regeren 1000 jaren lang. De rest zullen wachten. De rest zullen wachten. Daarom zegt de Bijbel, wie overwint zal bij de tweede dood geen schade lijden. Dus die tweede dood is niet voor die mensen van die eerste opstanding die met Jezus zullen regeren. Zij hoeven niet meer te vrezen. Maar het zijn die mensen die niet hebben gehaald deel te nemen aan de eerste opstanding. Daarom, broeder en zuster, het is geen tijd voor grappen maken, entertainment. Bidden en vasten zijn mooi. Mooie dingen die wij moeten doen. Maar bidden en vasten lijkt een nieuw norm te zijn. Bidden en vasten lijkt een nieuw norm te zijn om mensen te bedonderen. Men wil niet heilig leven. Men wil niet rechtvaardig leven. Men wil niet elkaar niet lief hebben. Maar men is wel bereid te bidden. 30 dagen, bidden, vaste dagen. Ik volg soms op Facebook, internet, noem maar niet altijd. Want je wordt moe van die dingen die op Instagram verschijnen. Nepfoto, fake foto, zelfgemaakte foto. Internet, die dingen maak je soms moe. En online is heel prima. Het heeft zijn goede kanten. Maar aan de andere kant zijn heel wat rommels daar. Plaats foto. Mensen kunnen de hele dag soms of uren tijd spannen op Instagram, foto te plaatsen, ik weet niet voor wie. Het moment dat ik daar ga, ik zie dingen, is gelijk wissen. Dingen die je gelooft, neppe dingen, die je, zeg maar, iemand stuurt een foto daar, oh, het is Boeddha zo, maar ik denk dat het Boeddha dit niet is, nep. Dan is het een probleem, broers en zuster. En dat wat de duivel gebruikt ook, online, internet en zo. Het heeft zijn goede kanten, maar je kan zeggen, het doet ons meer kwaad dan goed. De enige standaard is de Bijbel. Ga niet op Facebook die dingen dingen zien en ga toepassen in je leven. Het kan fataal zijn. Ken de bron. Broeder en zuster, wij zien de normvervaging in Suriname. In de wereld. De Bijbel heeft het voorspeld. De wereld wordt niet beter. We kunnen vasten hoeveel dagen jullie willen. En bidden hoeveel dagen jullie willen. De normvervaking moet komen. De zoon des wetteloosheid moet zich openbaren, zegt de Bijbel. Dingen die voorspeld zijn. We kunnen niet bidden tegen dingen die voorspeld zijn. Als God zegt, iets zegt. Ik ga Sodom vernietigen. Dan is het dat. De broers en zuster, we moeten weten hoe we bidden. Wij bidden vaker jaren. Jaren. Is niet 1 jaar, 2, 10 jaren. Regering komen en gaan.
Men bidt voor de regering, men vast voor de regering. Men loopt het kabinet plat van de regering, de presidenten. Men wil naam hebben. Ik ben bij de kabinet gekomen, met de president gaan praten als geestelijke leider, geestelijke adviseur, jaar in, maar het land wordt niet beter, het wordt juist erger. Het wordt juist erger. We kunnen mensen bedonderen. Het probleem is wat de Bijbel zegt. Als mijn volk, niet de regering, niet Bonumang, niet noem maar op, als mijn volk, de gemeente, zich verootmoedigt, dat die moet in de gemeente beginnen. De gemeente nu lijkt op een puinhoop, als we de gemeente bekijken. Je kan zeggen, boeren, zo'n mooie gemeente en zo'n mooie wagi. Die dingen zijn lolo sanjigade brengersa. God is niet geïnteresseerd in onze mooie, geweldige gebouwen, mooie Europa. Daar is God niet geïnteresseerd. Die dingen gaan voorbij. God heeft zijn groen gegeven. Jezus heeft een dure prijs betaald. God heeft ons naar ons omgezien. En hij geeft ons, Jezus zegt, er is nog hoop. Maar wij blijven nog met wereldse dingen. Wij blijven nog jagen achter wereldse rijkdommen. Als wij onderdak hebben, onderdak en onderrood, zegt de Bijbel, het moet al genoeg zijn. Je geeft iemand 100 SRD, is niet genoeg. 200, ook niet genoeg. 1000, ook niet genoeg. 10.000, ook niet genoeg. 100.000, ook niet genoeg. 1 miljoen. Geld, dit is geldzucht. Mensen hebben zoveel. Maar toch willen ze nog meer. Dat is Babylon systeem. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Broeder en zuster. En onze hoop moet zijn. Hemel. Everlasting life. Deze wereld zullen voorbij gaan. Alles zullen weggevaagd worden. Ook die mooie gebouwen. Ook kerkengebouwen. Zullen weggevaagd worden. God is een God. Die rechtvaardig is. Israël. De vijand moest komen. Omdat Israël keerde God de rug toe. Babel, Babylon. Ze kwamen daar. Stad is platgebrand. En hetzelfde zal ons ook treffen als wij ons niet bekeren. Zal hetzelfde lot ons treffen. Hetzelfde lot zal ons treffen. De Bijbel geeft ons een serieuze waarschuwing. Maar men blijft maar zeggen. God is liefde. God is goed. God houdt van mij. Wat ik ook doe. De Bijbel zegt nadrukkelijk, het zal zijn net als de dagen van Noach. Ze huwen, ten huwelijk genomen. Huwen, trouw, brokken trouw, trouw, brokken trouw. Dat is het nu wat gaande is. En wij zien dat die profetie langzamerhand begint te vervullen. Maar het einde is er nog niet. Tekenen, wij zullen tekenen zien. Maar niet het einde, tekenen zien. Laatste der dagen is waarin wij nu leven. Net als kerst. Kerst is 25 december. We kunnen zeggen 15. Lachen der dagen voor kerst. Ik kan zeggen nog 10 dagen kerst zeggen. Ik geef maar een voorbeeld. Laatste dagen in het jaar. We kunnen zeggen vanaf de 20ste. Lachen dag in het jaar. Die lachen dagen. Lachen dag in het jaar. Maar bij Jezus komt, we kunnen niet zeggen, niemand weet wanneer. Dan zegt de Bijbel, we moeten waakzaam zijn te alle tijden.

hoe sta jij je vinden bezig je broeder te ontlokken en het goed te maken? Broeder, ik heb je zo lang gehaat. Ik wil je niet vergeven. Ik ga je niet vergeven. Maar het was te laat. Hoe sta jij ons vinden? Ruzie? Op je knieën? Heilig? Rein? Uitschellen? Waar zal Jezus ons vinden? Bij onze buitenvrouw? Bij een buitenman? Een buitenvrouw? Ruzie maken? You name it. Broeder en zuster, we moeten alert zijn. En dit is het wat de Bijbel ons zegt. Geestelijk Egypte zal weer verschijnen. Wij kijken nu naar de gemeente. En dan we zien dat het gaat helemaal niet goed. Als je mensen vraagt, hoe gaat het met de gemeente? Dat is goed. En waarom zeg je dat? Het is een mooi gebouw, mooie liederen, mooie auto pak je daar, mooie dit. Dat is hoe wij dingen zien. God zegt aan Abraham, Abraham, brokken attenti. Sloop de ten Abrahams. Zeg God aan Abraham, sloop attenti. Haal je tent neer. Dat heeft Abraham gedaan en toen zei God weer, bouw de tempel. Herstel, herstel, herstel. Onze hoop, broers en zusters, is Jezus en Jezus alone. Wij moeten de duivel confronteren. Combat en confront zin, broers en zusters. Deze tijd moeten we niet bang zijn om te praten. Maar natuurlijk, we takangasma. We oordelen, we moeten niet oordelen. We taki, we sorisma. Maar we kunnen niemand oordelen. We praten. We barisma. Drei anu parboto. Omdat bepaalde gemeenten denken, bepaalde pastor, apostel, eigenlijk bischop, die man tekst, want dat is eigenlijk, hoe neemt je naar Bijbel, bischop, dingen zo. Bepaalde mensen, bepaalde gemeenten denken dat naar hun gemeente, is onze gemeente die belangrijk is. Door onze gemeente gaat God opwekking brengen in het land. Door mijn gemeente. Brengen ze weer, hoor ze even, we zijn hoogmoedig. Hoogmoed komt ten val. Maar wij zeggen, we weten niet dat wij zijn de jammerlijkste. De gemeente zit vol met oplichters. Liegen is aan de orde van de dag. Men liegt gewoon. Liegen is ook een andere norm geworden. Is een norm geworden. Men liegt gewoon verschrikkelijk. Je vraagt je eigen af, wat gebeurt er nou? En men gaat door. Net wat ik zeg, God is een God van genade, langmoedigheid. We moeten niet denken dat te willen, er komt een tijd dat je een dure prijs gaat moeten betalen. Wanneer je denkt, oké, ik ga nu serieus zijn. En dan krijg je de rekening gepresenteerd. Osang, ay boy, die persoon heeft me geloken, heeft me voor de gek gehouden. En dan heel snel kom je bij je zinnen. Oh ja, ik heb een aantal mensen ook zo bedonder. Ik heb ervoor ze gelogen. Dus mensen die liegen, die oplichten, verwacht niet iets goed. Je kan dingen krijgen, ja. Maar niet het volmaakte. Je krijgt dingen die je zal confronteren met je manier van leven. Met je reputatie. Broeders en zusters, de tijd waarin wij niet leven, we hebben hoop, we hopen, we verwachten Jesus' second coming. Want broeder Bermila, Suriname zou spelen tegen Bolivia van ons, mijn WK-verband. Middag mijn man kon, ik moet iemand gaan helpen. Voor mij voetbal, voor mij is dit niet echt belangrijk. Ik denk dat ik naar voetbal zal zitten kijken of zo. Vroeger heb ik voetbal gespeeld vroeger. Maar nu als christenen, als wij zien wat ons om ons heen gebeurt, hoeveel mensen nog tot bekering moeten komen, dan moeten we prioriteiten stellen. Wij vragen ons af, waar zijn die mannen? Als we kijken in de gemeente lijken op vrouwenorganisatie. Waar zijn die mannen? Mannen hebben meer tijd voor vrouwen dan voor mannen. 1. 2. Zondag, mannen komen niet naar de kerk zondag meestal. Waar zijn die mannen? Op de voetbal verder. Sporten. Dat zijn mannen. Die mij gelukkig doen. Maar op bal. Voetbal is een mannensport. Maar bijna kunnen wij zeggen dat wij, christenen, pastor, wij zijn bijna ook schuldig dat mannen niet naar de dienst komen. Omdat als wij met

ze gaan spelen in plaats dat we ze trekken. Ga je zeggen, ik ga daar om mijn licht te schijnen voor ze. Nee, ga, geef ze een evangelie. Ga waar ze spelen, want als wij ook christenen doen aan sport, net als hun, dan ze nemen ons niet serieus. Ze gaan ons niet serieus nemen, want de meekong en we nemen zelf ook geweldige namen. En men neemt ons niet zo serieus. En die mannen komen niet naar de dienst zondag, omdat wij ook dit soort dingen promoten. De Bijbel zegt, de beoefening van het lichaam is van weinig nut. Als je elke dag een half uurtje intensief wandelt, is al behoorlijk 100% goed voor je gezondheid. Een half uur lopen, intensief lopen. Enough go jumpen, dit, dat en zo. Het is niet nodig. Bepaalde dingen moeten we opgeven. Ik was ergens in Wanica daar, een rector. Ik zie een rector al op een voetbalveld spelen. En morgen moet hij een straf voor je eisen. Nee toch, dat kan niet toch. Dus bepaalde bediening, bepaalde functie, kom met offer. Het wil demand a lot of us. Als we zeggen, we zijn dit, we zijn dat, dan moeten we daar naar leven. Paulus zegt, Timotheus, wandel waardig je roeping, zegt Paulus aan Timotheus. God heeft geen lievelingetjes. Dus we moeten niet denken dat naar mijn gemeente is geweldig, is populair. Dat denk jij. In de long run zullen we zien. In de long run zullen we zien dat het is Jezus en Jezus alleen. Bidden vastig, heb ik dat gezegd, is een nieuwe norm om mensen te bedonderen. Kijk hoe lang we bidden voor de regering. Hoe lang. Ik weet niet waarom de regering nog naar bepaalde mensen zit te luisteren. Ik weet niet waarom. De regering moet misschien een keertje zoeken naar andere pastor. Want die zijn er wel hoor. Integere pastor zijn er wel. En die zal de regering de juiste antwoord geven. Niet vrije, niet met mooie woorden. Maar ik zeg, we kunnen niet gaan zitten met bepaalde mensen. En in de gemeente gaan we ze uitschelden. Zeggen, die man had die man weer brokken maakt. Maar we gaan met die mensen zitten. Nee. Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Ze gingen niet met die koning vrije. Ze waren keihard met Gods woord. Hij zei, koning, luistert u. Je beeld zullen we nooit gaan aanbidden. Zelf als onze God ons niet wil verlossen. Maar we gaan niet buigen voor je beeld. Dat is het, broer en zuster. Een real man of God. Wanneer je gaat adviezen geven, dat je neemt Gods woord aan standaard. En je zegt, dit is het, dat is het. Kijk de moreel verval. Middelkoeje of takabra politiek en zo. Maar gepakte dingen moeten we wel zeggen. Ja, Jozef was een prime minister. Een onderkoning. En hij was een soort economisch man. Want bankier zou je kunnen zeggen, het werk dat hij deed. Het is farao. Kijk, je hebt nu behoorlijke grote oogst. Kibri afu. Harde tijd. Dan gaan we die harde tijd overleven. Eerlijk verdelen. Kijken we niet wat bepaalde mensen verdienen. Wat bepaalde mensen verdienen. Dan vraag je eigenlijk af. Moet het moreel verval niet daar gaan beginnen? Mensen die daar gaan bidden. Moet men ook niet gaan bidden tegen die dingen? Maar nee. Men wil achtervoetje maken. Broer en zuster, en ik herhaal het nogmaals. Er gaat nooit goed worden in Suriname niet, in de wereld niet. Als we die profetieën moeten vervuld worden, tot Openbaring 17 zijn al vervuld. Openbaring 18 kan elk moment beginnen. Het verval neemt hand over hand toe. Ik woonde in Wanica daar, Scoreboy. Skoro meisje, na school, kim boy, notakip kim boy, engel, mimtak bigi man. Den boy smoke, drink beer, drink shoppie, dape, school is in school uniform. Dik is het vandaag de dag. Wat nu gebeurt, dat moeten we praten over norm verval of een systeem die wij allemaal doen.
Broeder en zuster, met uno verwachti dat er beter zal gaan. Wij kunnen niet gaan bouwen, verwachten dat een mens ons vrede zal geven. Dus als wij bidden in die richting, dan kan je zeggen, we verliezen ons tijd. We verliezen ons tijd. De Bijbel zegt in Romeinen, we moeten bidden allereerst voor alle mensen, zegt de Bijbel. We moeten bidden voor alle mensen, zegt de Bijbel. Allereerst moeten we bidden voor alle mensen, voor koningen, hoge plaatsen. Waarom? Omdat wij goed en stil leven kunnen leiden. Dus zonder Jezus in je leven kunnen we bidden hoeveel we willen. Het is Jezus, the all important one. Het is Jezus, is de familie hier. Jezus zal in staat zijn, is in staat om genezen, familieprobleem te genezen. Moreel verval, dan moet men tot bekering komen. Anders is het met open kraan dweilen, zeg men, wakker naar zee dragen. Jezus zegt, ga, verkondig het evangelie. Men moet het evangelie prediken. Bekeert u en geloof het evangelie. Wij weten het al te goed. Hoe wij waren. We zijn bekeerd en nu we leven een ander soort leven. Dat moeten we die mensen ook doen. En het maakt niet uit wie die mensen zijn. Hoe geplaatst of laag geplaatst of welke plaatsen dan ook. Het evangelie moet zijn kracht niet verliezen. Het moment dat mensen zien dat wij water doen in het evangelie, wijn doen, welke compromis, gaan men ons ook niet zo serieus nemen. Broeder en zuster, wij bidden. Zelfde mensen, zelfde regering, zelfde probleem, gaan en komen. Die komen aan de markt, dan weg, dan die komen, dan weg. Maar we zien niets vooruit en nooit zal het ook vooruit gaan, ook zonder Jezus. De wereld steven naar zijn verdoemenis. Broeder en zuster, we zien ook, men was vaak in Osier ook, gaan bidden daar. Proclamatie, wat is gebeurd daar? Wij zien daar dat die leider moet gaan onderduiken. En zijn stellen de mensen weer, hoeveel vertrouwen zal men moeten hebben voor deze mensen? Het gaat niet goed in het land en het zal nooit goed gaan zonder Jezus. Wat moet gebeuren? Bekeren. En de Bijbel zegt, het oordeel begint in de gemeente van God. Alle neppe dingen in de gemeente. Alle valse dingen in de gemeente moeten we bannen uit de gemeente. Laten we alle gemeenten in Suriname alvast beginnen elkaar lief te hebben. Want die vergietheid is behoorlijk veel in de gemeente. Als we daar niet kan beginnen. Als jij niet met je zoon kan praten. Als jij niet met je zoon, je vrouw kan praten, mijn goede God. Dan wat ga je kletsen bij buurman dan? Begin in je huis, begin in de gemeente. Begin in de gemeente, daar begint het oordeel. In de gemeente. Als mijn volk zich verootmoedigt, om trui te reven, haat blokkeren, mensen blokkeren, is aan de orde van de dag. Mijn aangezicht zoeken, zegt de Bijbel. Dan zal ik horen. Niet gaan vasten. Zonder elkaar liefhebben, zonder vergeving, zonder voortmoedigen. Hoe kan je volwani? Het jaar is begonnen. Iedereen kwam daar met proclamatie. Me proclameer dit gieuw, me proclameer dat gieuw, me proclameer zo gieuw, wino kong, luso kong, me plak. Is alleen maar, we belachen de mensen. En kijk wat in het land gebeurt. We weten wat in het land gebeurt. Het gaat niet zo mooi in het land. Ik zeg altijd aan mensen, verwacht het niet van niemand, maar van Jezus. Verwacht het niet van niemand en van Jezus. Het kan niet zijn dat het zo lang duurt om iets te bewerkstelligen. Soms moeten we niet opgeven, maar soms moeten we wel opgeven. Wij geven nooit op aan Jezus, maar aan situatie, aan omstandigheden. Wanneer het blijkt dat iemand onbetrouwbaar is, zegt Jezus daar zelf, laat die boom nog staan een jaar, bemest die boom mooi, en als na een jaar geen vrucht, dan moet je maar afhouden. Dat zegt Jezus. Dat betekent, is iemand die over en weer, zelfde mensen, zelfde plaats,
zelfde gebeden, zelfde mensen, zelfde gemeente, zelfde dat. Dan is het tijd dat wij zoeken naar andere pastor om de zaak over te nemen. Anders, wat wij vandaag hebben, zullen we ook vandaag, maar zullen we ook morgen hebben. En dat is wat ik zeg. Bepaalde mensen denken dat na una man, na una de man, dat gaat ook bij. Maar we horen het vast voor toe. Elia zei aan God, ik ben alleen overgebleven. Maar God moest hem corrigeren. Nee, er zijn nog andere profeten die niet hebben gebogen voor de Baal. Niet jou alleen. Ik denk ook anderen. Ik ken pastor. Een pastor Euroko. Een pastor vrouw Euroko. Ze hebben een aantal gemeenten hebben ze. Die bellen een vrouw. Als je die vrouw belt. Die vrouw is altijd bezig. Daarmee dan. Als je die vrouw belt. Ze werken gewoon keihard. Ze zijn niet meer geen kopers zijn van de gemeente. Bepaalde mensen zeggen. De arbeider is zijn loon waard. De arbeider is zijn loon waard. Wat voor arbeider. Wat voor loon. Wat voor loon? Dus als je twee mensen hebt in je gemeente, dan wat voor loon heb je? Nee. Er zijn mensen. Je bent pastor. Die mijn Rocco. Die man is businessman. En dat is mijn bouwgemeente. Die man heeft tegen gemeente. Dit zijn die real pastor. Je hebt bepaalde pakken. Die man, ze zijn afhankelijk van de offer zondag. Dus hoe die mensen in de dienst komen, hoe ze ook leven. Het interesseert de pastor niet, want als ik scherp prediker, die mensen gaan weg, dan kom ik in geldnood. Broer en zuster, en jij die in zo'n gemeente gaat, dan moet je weten dat je leven zal een puinhoop zijn, want je wordt beïnvloed door een negatieve geest. En alszelfde geest daar van je pastor komt over jou. Dus dan, broer en zuster, vooral broeders, vooral, die demi komt, minder kon dan als fietaki. Ik ben vaak naar Amerika en tegen mij taki, maar ik kan schuit taki, ai desi, ai doro opogiu. Dat naast, serieus taki weer taki. Dat is evangelie. Hard knock. Broeders, als je wil gaan trouwen, ga niet naar bepaalde gemeenten om zuster te gaan zoeken. De kans is behoorlijk groot. Dat je troon naar een bischop buiten vrouw of je pastor buiten vrouw, voorzichtig broeders, ga niet naar bepaalde gemeenten of zusters om te trouwen. Laat God je leiden. De tijd is nu verschrikkelijk nu. Het is nu moeilijk, broeders en zusters. Ik zie dat vele huwelijk niet stand houden. Men is getrouwd, maar anego. Je bent getrouwd, maar je leeft nog steeds als single. Kijk naar met wie je gaat trouwen. En om de wacht maar zeggen, je ziet het overal. In naam van diensten, in naam van dat. We gaan naar een gemeentedienst. Overal zijn die nu voorzichtig. Overal met broeders, al zijn het met pastor en zo. Voorzichtig, broeder. Je trauma gaat ons spijten, joh. Onze hoop, broeders en zusters, is hemel. Everlasting life. Het is tijd nu om het echte evangelie te leven, broers en zusters. Lobby, liefde, lobby. Mensen bellen me vaker. Ik moet vaker met mij bij me. We praten vaker. Wie is dat we praten dan? Mijn oma moet even staan. Mijn oma kan vrij staan en zo. Aan de hand van de Bijbel is onze standaard. En zo, de Bijbel is onze standaard. En die man had me ook gevraagd. Vafatori voor bischop Sani. Mijn broer, ik ben daar geen baan. Jezus gaf ons deze vijf bedieningen. Vijf. Apostel, profeet, herder, evangelist, leraar. Paulus kwam later. Hij was niet een van die 12 apostelen. En hij zei, als iemand het ambt van een bisschop begeert, dan begeert hij een voortreffelijke taak. We hebben in de Bijbel gelezen. Ik zeg ook aan die man, zoek teksten in de Bijbel waar je een optreden van een bisschop heeft gezien. En lange weken dan ben ik niet dankbaar. Van apostel wel. We zullen straks lezen een paar teksten zien. Van apostel, van evangelist wel. Van profeten wel. Van priester wel. Van koning wel. Maar niet van een bisschop. Ook in openbaar en daar. Zie, want bisschop, het is gebouwd. Jeruzalem op de fundament van de 12 apostel en de 12 stammen Israël. Maar titel bisschop
het lijkt op een ereplaats. Men wil eer hebben. Bisschop ik kom, umboigi, bisschop ik kom. Maar wat is de impact die ze maken? Wat is het verschil die ze maken? Broers en zusters, dus de Bijbel is onze standaard. Dus dat is het. Wie wil zeggen, ik ben dat, ik ben dat? Ik ga die mensen die eens gaan schelden. Nee, ik laat ze rustig. Ik laat ze rustig. Je moet ze maar laten. Als je iemand corrigeert, moet je maar laten. We kunnen niemand gaan oordelen. Maar we zeggen, dit is het. En wij weten, dit is het. Dat is het. Zo is het. Amen. Broeder en zuster, Handelingen 4. We zullen daar zien. Optreden van die apostelen. Optreden. Handelingen 4. Vers 33. Daar zegt de Bijbel, Handelingen 4, vers 33. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus. En er was grote genade onder hen allen. Met grote kracht, de apostelen aan het werk door de Heilige Geest. Amen. Handelingen 2 ook, kunnen we lezen daar. Handelingen 2, vers 41. Handelingen 2, vers 41. Daar zien we weer de apostelen aan het werk. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, na de boodschap van Petrus, lieten zij zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En nu komt het. Handelingen 2, vers 42. En zij bleven, die man tang, die nog weer. Zij bleven volharden bij het onderwijs der, wie? Der apostelen. Zij bleven volharden en bij het onderwijs der apostelen. En de gemeenschap en het breken van het brood en de gebeden. Breken van het brood is brood zelf en het woord. Natuurlijk brood, geestelijk brood. Als we zeggen over brood, brood des leven, is het woord van God brood. Is het brood die ze eten daar, die apostel daar en zo. Ziet u, broer en zuster, dit is het werk van een apostel. Een apostel legt die fundamenten. De Bijbel zegt, de gemeente is gebouwd op de fundament van de apostel en van de profeten. Ik zie daar niet bisschop. Maar toch, die man, bepaalde man, ik weet niet, als we lekker dat die man dronken zijn aan titel, ik weet niet. Afrika, ga ik ook dat van ook toe. We moeten ons houden aan de Bijbel. Als iemand die zich niet houdt aan de Bijbel spreekt duidelijke taal, maar je verzet je en je gaat door. Eigenlijk moeten we bij zulke mensen geen avondmaal gaan nuttigen. Voorzichtig, Jim Jones. Wanneer iemand de Bijbel spreekt nadrukkelijk, duidelijk, kijk, dit is het. Het is groen, maar iemand zegt het is rood. Zo iemand moet geen avondmaal gaan houden. Is een gevaar in de gemeente. Je moet houden aan Gods woord. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor pastor, apostel, dat geldt voor iedereen. Gods woord geldt voor iedereen. Dit is de tijd, we leven in moeilijke dagen, broers en zusters. We kunnen geen kans nemen. Paulus zegt, als iemand een ander evangelie verkondigt, apostel Paulus, afwijken wat wij u hebben gebracht, evangelie van Jezus, die zij vervloekt. En we kunnen zeggen, een vervloekt persoon, een vervloekt gemeente en een vervloekt gemeenteleden. Want een vervloekt boom brengt vervloekt vrucht voor. Aan de boom erkent men. En zo. Zo, broers en zusters, de Bijbel is onze standaard. En we moeten ons houden aan de Bijbel. En wie andere leer verkondigt, broers en zusters, moeten wij confronteren. En een baraman, dat broer, je weken af, ja. Ik van mijn ooit, dame, je die mama naar Ina gebied, naar een vrouw, naar een gemeente. Maar we kunnen niet zien daar een gevaar daar. En we gaan regelrecht in de ravijn. Hebben we onszelf gezocht. Omdat, ik zeg het ook, mensen gaan soms naar de dienst, een groot gemeente, maar niet om God te dienen. Men gaan kijken wat men kan vinden. Mooie ook dat dieren ook, dus mooi idee, kom ook kan vinden om boeder, kan lichten op vinden om kiemongen naar een, of want toezuster die kan vinden om kiemongen naar een. Dan gaan we naar de dienst. En terwijl ben ik bang,
wat ze wilden, dat dat je maar ook weer kan, dat misschien gaan ze nu iets serieus gaan beginnen en zo. Maar ze zijn ook dat ze weten, pastor Faya, apostel Buria, maar Nyandape, dit kom je ook samen kan nakvoorzien, samen kan vingen dat je ook weer. Maar het kan te laat zijn. Het kan te laat zijn. De Bijbel zegt nadrukkelijk, in de lach der dagen, de wetteloosheid zal plaatsnemen in de gemeente. In de gemeente zal die plaatsnemen. En dan is het gevaar. Openbaring, de tijd vliegt. En 20 vers 4 tot 6, in Openbaring 1 vers 9, daar zien we het begin van de laatste even wat de Bijbel heeft geprofiteerd. Openbaring 1 vers 9 is het begin. En ik Johannes, een van de apostel van Jezus, uw broeder, ik Johannes, uw broeder, aantak apostel Johannes, ik Johannes, uw broeder en deelgenoot van de verdrukking in het koninkrijk van Jezus. Gibraltar, ik Johannes, ik Johannes, ik Johannes, uw broeder. En daar, broeder en zuster, begon de laatste even, wat moet gebeuren, de voleinding in Openbaring. Johannes heeft het voorspeld, Jezus heeft hem geopenbaard, getoond, apostel Johannes, wat komen de moeds. En broeders en zusters, daaraan moeten wij richten, dat is onze verwachting. Daar ons moeten wij aan ons richten. En Openbaring 20, dat we eindigen, ja, want als de tijd vliegt, Sandef Taki, maar tijd vliegt, broeders en zusters, Openbaring 20, vers 4 tot 6. En ik zag tronen, Johannes praat nog steeds hier. Ik zag tronen. En zij zette zich daarop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog het beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hebben. En zij werden wederleven en heersen als koning met Christus 1000 jaren lang. Vers 5 zegt, de overige doden werden niet wederleven voordat de 1000 jaar volledig waren. De broers en zusters, de eerste opstanding, na Fusma, na de matelaar, is maar mensen die zich hebben gehouden, hebben volhard geleden om het evangelie, om Jezus altijd hebben gediend door dingen door, vooral lijden voor Christus. Er zijn deze mensen die zullen deelnemen aan de eerste opstanding. De rest zullen nog niet worden opgewekt. Zegt de Bijbel. En dan, broers en zusters, dien God ernstig. Verlies de tijd niet aan willekeurige dingen, aan sporten, al die dingen. Die dingen zijn goed, maar ze zijn niet nodig. Bij zeggen, is niet, alles is goed, maar niet nuttig. Een weinig oefening is al goed. Er zijn christenen leven een ander soort leven. Men moet kijken dat deze mensen zijn ander soort mensen. Bepaalde dingen kunnen wij niet doen als christenen, broers en zusters. Onze taak is het evangelie verkondigen in de gehele wereld. Hebben we dat al bereikt? Nog niet. Dus er is geen tijd voor. Shoot, Libby. Maar Jezus komt. Dat is alibode. Broeders en zusters, God bless you all. Till next time. God bless you all. Amen.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

getalenteerd, super getalenteerd. Alles dat ik doe komt van de heren. Met hem en mijn zij ben ik doorskeer. Ik verlang naar meer van de ik ben. De man die me beter dan mezelf kent. Door hem vloeien woorden uit mijn pen. Vandaar dat ik zo bijzonder.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 03

0: 0 Ons e-mailadres is info@builtrendsolutions.com. Builtrend Solutions, your vision is our execution.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met overheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom.
3: Wie?
4: Say it one more time.

0: het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je nou niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Mi radio na Shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. Leukens, leukens, de wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. De wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. Is tijd dat de mensen op aarde en de mensen ook in deze natie moeten beseffen wat leukens, de oorzaak en de consequentie van leukens. Moeten beseffen wat een leukenachtige mond kan veroorzaken. Jij, je kan jaren in, je kan jaren dat lei voor people vanaf mantin te niti. Zodra je bepaalde sma ai opo, de mofo opo, naar een soso lei. Lei tori. Lei tori. Santron mofo coranti. De lei. Soso lei ei panja overal. Hij veroorzaakt angst en paniek en onrust. De demon van leukens. De geest van leukens. Ja, leuken is een geest. Een geest staat achter leukens. Heb je nooit gelezen dat Satan is de vader der leukens? De vijand is de vader van leukens. En te jou verteri lei, en je panje lei, moeilijk zei je panje van trastani, te jou moffo opelijk van pripani, en panje je lei, de vader der leukens, hij gebruikt je. De vader der leukens, abi makti na je tapu, te jou en panje lei, leki dati na je roko. Bum furus ma de ne wakananga de futu, de me wakananga de mofo. Bum furus ma anade anwe gide roko, de mofo e gide roko. Fanaf manting yuru komit neti. Fanaf de ai opo, de mofo opo. E soso roko folei. Bum furus ma abio problem nanga de mofo. Zolang er nog man gi wan tori, zolang er nog man verteri wan tori, zolang er nog man mek wan tori, berust op leukens, den er vier boom. Boom furusma, de abi fogi de mofo wan roko, en de mofo e roko vanaf manting juru komit neti juru. Zo so lei, de mofo ne weri, de mofo ne weri, soms we praxeri. Fawas ma mofo ke roko non-stop en de ne weri. Ja, boom furusma de mofo e gide roko. De me verteri wan tori, like de bin de drape. De bin de drape, de shiranga de ai. Ai, trolde na sabi, niks abraser mai taki. Yere de yere nomo, of meki de meki atori. Furu people, ze zijn uit op sensatie. Ja, je hebt het goed gehoord. Boom furusma, den de uit op sensatie. De wa jere tori, de wa panja tori, en dan de taki, ai, me taking, me gieren tori, ai, me gieren tori, ai, me panja tori, ai. Je vier boom. Sang, je kiesi voor doe dat hier. Zo'n voordeel de na ini voor panja jotori. Te je bagi jotori, en te je bag broko trouwen, en te je bagi a heer story zijn bij wan taki. Dat soort voordeel je abine ini. A lot of people have story to talk. You have a lot of tales to tell. People mouth have so much tales to tell. When you finish giving all your tales, because you heard it and you give it, did you ever check up if it is truth? If it is the truth you're speaking? If it is the truth you heard? If it is truth you're spreading? Or you became a robot? You became a puppet to spread lies and destroying your own reputation. Because when people finds out, when people find out everything you speak is a lie and is based on lies, you are creating isolation for yourself, because people will see you like another kind of person that you really are. Tell you buffer teri alio tori. Tell you buff panya he tori. Venshna yere you yere. Venshna meki you meki in your egi fabrics are you habi. Ma tell you clari for panya you tori. Dan praxeri wang sani nomo. Shot outstraling you gi. Sort to build your denki smago abi for you. Tere on deck. Kane ano tide. Kane ano tamara. Kane ano disiari. Ma tere on deck. The lei tori sa yu panya giren. The on deck takina soso lei. Soso mofo karanti. Soso Ronald. Soso Lucas. Tere on decking. Dan sa yu denki. Dengo denki for you. Fire you denki, then go dead taken you now. Fire you denki, they'll still them up taken you. They'll shoot you like a gafar like sma. And they'll fret it. Well, they, you, panyatori, sondro for denki, abrawan trawan. You a painak one sma, you a broko one sma, you a broko one kasin, you a fernitek one sma libi, you a puru asma. Onschuldig is me. Je puur komt op een rokopresie door je leukens. Onschuldig is me. Denna straf osso. Denna straf osso. Door de lei. De doti takru ogri lei. Vertrouwen. Onschuldig is me. Shidona straf osso. Tangatide. Je sabi omeni sma. Den kisi strafu en een ding was straf osso door leukens. Ja, lei getuigen, lei moffo, lei woordtu, zonder verbewijs, met opzet. Met opzet, bewust, je putti was sma in probleem. Door je lei moffo of lei tori. Bon voor uw sma en bon voor uw gezin en bon voor uw situatie. De in piggy problemen door lei moffo vertrouwen. Dat ten je teki voor lei. Dat ten je teki voor meki tori en panning aan vertrouwen. Denk even. Zeg je doe. Sa je doe, sa enkele keer doe. Soort to wins, soort to voordeel. Je habi, te je panje tori voor brokko trouwen. Te je panje lei abra trouwen. No denk je dis na tori zoals voor onbekeerde sma. No denk je dis na een tori voor sma sang no sabigaro. Zelf mensen die naar de kerk gaan. Zelf mensen die naar de kerk gaan, jammer, jammer, erg, jammer, erg, jammer, erg, verschrikkelijk. Dat schreefie, domri, pastor, bishop, kerkieleiders, de melee, de melee, de me brokken, de egi mede gelovigen, de egi mede predikanten, de egi mede rockerman voor gado, de egi mede dienstkanet voor gado, de me brokken den. Nou, lei, lei, lei. Was u daar? Heb je gezien met je ogen? Heb je bewijs voor atori? Maar nee, je jere atori. Nou, asma tegi mi. mi jere fo esma. Daro mi bribi attori, ene me pania attori moro fara. Gadono cario fo paniatori. Gadono cario fo paniatori fo sma. Gadono cario fo jere attori fo esma. O fo an trawan, and dat mo pania tapio podium. Gadono cario fo pania hem wortu. Hem wortu fo waarheid. Hem wortu de gospel van waarheid. A evangelisatie voor waarheid. Het woord van waarheid. Dat gaat ook aan je verpanja op je podium. En de kracht van God raak je nu aan. En maak je ook vrij. Halleluja. Word los en gezond en vrij. In Jezus Christus' naam. De plaats van waarheid, Molenpad 52, de bevrijdingskerk van Jezus Christus. U bent van harte welkom. Het zij u bent een man, een vrouw, iemand anders, iets anders. U bent welkom. We houden van u en we willen u de waarheid geven. En we verbreken en bestraffen alle leugens over Suriname, van de overheid, van uw gezin. We verdrijven alle leugens en kwade tongen en vloek in Jezus Christus naam. Ik maak vrij. De atmosfeer wordt nu losse vrij in uw huis en in Suriname. Halleluja.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel,

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.